0: En deelt u dat in. Dan ik zei u, ik wou van de wijndruvenvrucht niet meer drinken, maar dat Gottesrijk komen wordt. En dan neem hij brood, dank daarvoor en gebruikt dat, en je van dat en zegt, dit is mijn lief, die van u je geeft wordt. Doet dit om aan mij te denken. Groot zo neem hij, no overkast ook dat koffel en zegt, dit koffel is de nieuwe bund en mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Doch, kijk, mijn verroder heeft zijn hand bij mij op een dash. De mensen zijn wordt bestemd zo gonen als er aan besloten is. Aber wij je den mens, dat den hij verroder wordt. Dan vongen ze aan zich om je een ander te vragen, wer van aan dat doen wordt. Aber ze vongen ook aan zich door even te zanken, wer on je aan zal als de raadste aan je zijn worden. En Jezus zei toe aan, en deze welt harschen de kenieën. En worden bij je nood in de haren genaamd. Bij u, ober, zal dat anders zijn. Wer onder u de raadste is, zal zo zijn als de jongste. En de verneemste, zo als de deina. Dan, wer is raadste? De om dash zet, oder de bedenkt. Is het niet de om dash zet? En doch zie ik, mank u als de door deint. Je, ober, zijn het de mij en mijn verzekeringen bestonden. En zoals mijn vader een koninkrijk op mij vermerkt heeft, zo vermerk ik ook eind op jou. Dat je en mijn koninkrijk met mij toop om dash eten en drinken kennen en op een troon zetten over de 12 stam Israël te rechten. En de haar zei, Simon, Simon, moog die dit. Zoltan heeft door hem aangeholen, je zoals wijd over een zeef te schekken. Maar ik heb voor die gebed dat u die geloven niet verlieren mocht. En wanneer je streng naar mij gekomen bent, dan stoor ik die breider. Hij aber zei aan haar, ik zie reed met die aan het gevangenis en aan dood te gaan. Dan zei Jezus, Peter, ik zei die, eer de hond van de Samaritans krijgen wordt, wast u dat al 3 maal verloren hebben dat u mij kanst. En hij zei toe aan, wanneer ik u ohne tausch, ohne zaak en ohne show eruit schijkt, haft u dat mol aan wat je veelt, ze zeiden niemals. Dan zei hij toe aan, nu ober, wanneer je geldtauscht haft, dem laat je nemen. En zo ook wer een zaak haft. En wer niet een schwert haft, zal zijn kleed verkepen en een schwert kepen. Dan ik zei je, met mij moet het nog zo eromkomen als van mij geschreven staat. Hij wordt aangezien als een verbreker. Dat wordt zich alles zo eromnemen als van mij geschreven staat. Dan zeiden ze, haar, kijk, hier zijn 2 schwerter. En hij zei toe aan, dat reek touw. En als hij eruit kwam, ging hij zoals je weinlich noem eilboy, en zijn jinge kwamen met de haan. En als hij door haan kwam, zei hij toe aan, bet dat je niet aan verzekeringen je roden. Hij trok zich van aan ongeveer, zo wie trek als een steen schmieden kan, kneed zich haan en bed. En zei voder, wanneer u dat zo wist, dan neem dit lijdenskoffel van mij. Maar dat zal niet zo worden als ik wil, maar zo als u wist. Dan kwam een engel van hemel en stoorde dan. En in zijn doodsangst bed hij nog ernstig. Zijn zweet wordt zo als grote blootdreppen die op een eed vallen. Als hij van je bed opstond en naar zijn jinge kwam, werden die aan hem truier aangeslopen. Dan zei hij toe aan, waarom sloop je? Stoot op en bet, dat je niet aan verzekeringen komen. En während hij nog reed, kwam een schwit mana, en een van de 12, den ze Judas naanden, ging voorop naar Jezus op touw, om een kus te geven. Jezus aber zei aan, Judas, verroodst u den mensen zijn met een kus? Als die aan zagen wat passeren wordt, zeiden die te aan haar, zal wie met hem schwit maak hebben? En einer van aan heeft den hohen priester zijn knaagd eind en houdt hem dat rechte uur afgesneden. Jezus aber zei, laat aan doen wat ze willen, en hij neemt den man zijn uur en heilde hem. Dan zei Jezus tot de hohen priester en tempel verstonen en eldersten die nu aan je komen wieren, moest je met schwerter en knappels komen, zoals wanneer je dat met een rijber te doen hebben? Als ik dergelijk bij u am tempel weer, heb je mij niet proefd vast te nemen. Maar dit is jene tijd, en die de diesternis haarscht. Als ze am eerst vastgenomen houden, gingen ze met am waag en brachten am naar den hohen Priester zijn huis. Peter ging wied auf hen heraan. Als ze zich midden op dem Haf en vier aangesteckten en door aram stonden, zou Peter ook mank aan. Dan kwam een dienstmerke en zag am bim vier zetten. Ze kijkt am direct aan en zei, dis maun wir ook met am. Hij aber verlucht uit en zei, früh, ik kan dem überhaupt nicht. Am en stelt je wieder, zag am nog weer en zei, du bist ook einer van aan. Peter aber zei, mensch, dat zie ik niet. Dan ungefähr am ne stund zei nog weer, ik weet je west dat deze ook met am wir, dan hier is in Galilea. Peter aber zei, mensch, ik weet niet van wat du redst. En plötzlich, während hij nog red, kreide hoon. Dan dreide haar zich om en kijkt Peter aan. Dan dacht Peter door aan wat de haar gezegd had. Eer de hoon kreide woord, wost du dat dreimal verloren hebben dat du mij kanst. Dan ging Peter ruut en hield betterlich. De mannen die Jezus faust houden, spotten en schluren aan. Ze bungen aan de uren toe en schluren aan hem gezegd en zeiden... Prophezei, wer haft die geschlören? Und sie sehen viel andere lasterliche Dinge gegen ihn. Und als es erst Tag wurde, sammelten sich die Ältesten in dem Volk und die hohen Priester und Schriftgelehrte und brachten ihn vor ihren Rot und sehen, sei uns auf du die Christus bist. Er sagte an, wenn ich dir dort sage, würde ich dort doch niemals leben. Und wenn ich dir fragen würde ich mir keine Antwort geben. En worden mij ook niet gonen loten. Van nu aan wordt de menschen zien bij de Gotteskraft door rechter hand zetten. Dan zeiden ze alle, best du dan God zien zien? En hij zei toe aan, je zei met recht dat ik de zie. Dan zeiden zij, woertoe brok wie nog meer je tekenis? Dan wie hebben dat zelfs
1: niet zien. Egen mulje hier.
0: Dan stonden ze alle op en brachten aan naar Pilatus. Daar vongen ze aan hem te beschuldigen en zeiden, wie troffen diesem doorbi, dat hij dat volk verfiert en verbidt den keizer den tag te tolen en zegt dat hij zelfs Christus en keinig is. Dan vroeg Pilatus am direct, best du de juden er keinig? Hij antwoord am en zei, dat is zo als du zeist. Dan zei Pilatus tom hohen priester en tom volk, ik vind keine schuld aan diesen man. Aber ze worden bloos zoveel oorje en zeiden, hij recht dat volk op en jijt met zijn leer der ganz Judea van Galilea bot hier. Als Pilatus van Galilea heet, vroeg hij of des man van Galilea weer. En zo bood als hij wist dat Jezus onder Herodes zijn haarschaft je heet, schekt hij aan naar Herodes. Dan deed dan ook gerood in Jeruzalem weer. Als Herodes Jezus zag, wie hij zeer vroeg, dan hij houdt al lang en verlangen je houdt aan te zijn. Dan hij had al veel van hem geheerd. En hij hoopt te zijn dat hij wonder doen wordt. Dan vroeg hij aan Montjelei, maar Jezus geef hem geen antwoord. En de hoge priester en schriftgeleerde stonden en verkleurden hem zeer hard. Dan deden Herodes en zijn soldaten hem verachten en verspotten, trokken hem een witte kleed even en schekten hem terug naar Pilatus. Krijgt aan den dag worden Pilatus en Herodes vriend met een ander. Dan zo het weer ze zich vriendelijk in Eva. Dan roept Pilatus de hoge priester en verste en ook dat volk taub en zei toe aan, je hebben deze man om mij gebracht als een die dat volk verleiden deed. En ik heb hem en jullie jaren woord gerendelijk aan van hier genomen en ik heb hem aan nust schuldig gevonden, waarvoor je hem aankleuren. En Herodes ook niet. Dan ik schekt hem terug naar jou, dan hij heeft werkelijk nust gedonen dat een dood verdiend heeft. Daarom wou ik hem stroven en losloten. Dan hij moest aan op een vast een faust genomen en eruit geven. En ze schreeuwen allertuurlijk, wacht met deze man en jef ons Barabbas los. Die weer doorwein en gestapt, wil hij een oproer en een stout aangestalt en een moord begonnen houd. En Pilatus wil hij Jezus jaren vrieloten wil, red nog eenmaal toe aan. Zij aber schreeuwen, hij zal am kritzen, hij zal am kritzen. En hij zei toe aan, tom derde maal, waarom? Wat heeft die van verbreken begonnen? Ek fing an am keine oorzaak tom dood. Ek war am strofen en an gone loten. Aber sie helden aan luid te schreeen, dat ze en ze verlangden am te kritzien. En eert en de hoge priester eier schrecht, neem ewa hand. Dan spreek Pilatus dat oordeel, zo als ze zich dat wensten. En hij geef aan den los, den ze verlangden, die wij in een oproer en een mord wie ingestapt worden, en geef aan Jezus met arm te doen wat ze willen. En als ze aan weg leiden, kregen ze Simon aan Maan van Kyrene te holen, die van land kwam, op den leden ze dat kreet dat hij Jezus dat hieraan dragen zal. En aan kwamen een grote tjof mensen hieraan, en ook vroegers, die aan bejammerden en hielden. Aber Jesus dreht sich um und sieht an, je Dachter von Jerusalem hielt nicht über mich, aber hielt über you selbst und über jene Kinder. Dann die Zeit wird bestimmt kommen, in der sie sagen wollen, je Segen sind die Unfruchtbare, die nicht ein Kind und ihr Hort gedrückt haben, und die Brosten, die nie sind gesorgt geworden. Dann wollen sie anfangen, zu den Boy zu sagen, fault ab uns ab, und zu den Humpels, bedacht uns. Dann waren sie dit am reinen Halt tonen. Wat wird dann passieren, wenn dat erst dreig is? Da wir noch zwei Verbrecher, die mit am Tiglick gekriegt worden. Und als sie bei dem Schädel steht kämen, kriegten sie am Dor. Und auch die zwei Verbrecher, einem an der rechten und einem an der linken sehen. Dann sieht Jesus vor der Verjaff an, dann sie weten nicht, wat sie tonen. Und sie tragen Lasser, um sich seine Kleider anzudeilen. Und die Menschen stunden und kickten Tau. Und sogar die Volksleiter mit die anderen Taub dreven ihren Spott über Armen Seiden. Hei haft andere geholpen. Und wann hei Christus, Gott, sein Uterwählter ist, dann lohnt am sich nu selbst halpen. Die Soldaten dreven auch ihren Spott mit Arm und kämen in Boden am süren Wien an und Seiden. Wann du die Juden kennig bist, dann halp die selbst. Und eben haben wir in Griechisch, Latinisch und Hebräisch geschrieben, dit ist der Judenkönig. Dann lastet einer von den Mörder am Kreuz, eben haben sieht, wann du der Christus bist, dann halt die selbst auch uns. Aber der andere beschwicht haben sieht, fährst du nicht einmal Gott, dann du bist und ja dieselbe Verdammnis. Und wie kriegen mit Reich den Lohn, den wir verdient haben, aber das Mann hat nichts angeschickt gedonnen. Dann seht he te Jesus haar, denk an mi, wann du an din Recken entkämst. Jesus seht ham, ek sei die de Wahrheit, du warst von dir mit mi im Paradies sennen. Dort wir nu klok 12 ab Mittag, dann wartet bar klok 3 no Mittag, ihre ganze Welt diester, und die Sonne verdunkelt, und die Gardine am Tempel reit in a Meduten ein. Und Jesus schrie ich lüd vorder, ek befehl meinen Geist an dine Hang. Und als sie dit gesagt hat, starf er. Als der Offizier sah, was da passiert, lobt er Gott und sieht, dit ist, worauf dich ein frommer Mann gewahrst. Und als das Volk, dort da rumstund und Tokik sah, was da passiert, schlugen die sich auf die Brust und gingen weiter träg. Aber all seine Bekannte und die Frühes, die von Galiläa mitgekommen wären, stunden wieder auf und kickten Tau. Nu wär Josef ein rotes Haar, ein Goda abbrecher Mann groß da, ein Haut ein Ehrenrot ein Handeln nicht mit angewelligt. Hei wir von der Jütsche Staud Arimathea, einer, der auch nur das Gottesrück lührt. Dies Mann ging nur Pilatus und frucht nur Jesus ihnen lief. Und er nimmt den herauf und weckelt den in Kartun und lädt den an ein Niert Grauf, dort ein Stein utgehakt wird. Und auch niemals wer bei einer gelegen hat. Dort wir an den Tag, als sie zum Sabbat reden mögen, an die Sabbat fang an. An die früheste von Galiläa mitgekommen wären, kämen hingeraun und besagen sich das Grauf und wo sie in Lief hingelegt wird. Dann gingen sie träg und mögen Kriederie und scheinrickende Eil gereid. Aber am Sabbat rüde sie so, 24. Als das Gesetz verlangt. Dann den ersten Tag an der Weg kämen sie, und je wässe andere frühes mit an, tidig zum Morges num Grauf, und brachten die Kriederie, die sie reingemögt hauden. Aber als sie hand kämen, wie der Stein all vom Grauf war gerollt. Da gingen sie in den überfungen den Herrn Jesus in lief nicht. Und während sie noch nicht so reich wüssten, vart affär gick, kom 2 man.

0: Heb je van mijn vader veel goede werken bewezen. Wij een woont van die werken wil je me steunen. De Juden zeiden te hem, wij een goede werk steunen wie die niet. Maar wij dat lasteren en wil du een mens die zelfs te God merkst. Jezus zei te hem, staat in jun gesatz niet geschreven dat je jetter zendt? Wann hij die jetter naand? No den dat Gottes woord keim en de schrift je het niet te breken. Sei je dan van dem, den de vader je heiligt in eine Welt in en geschenkt haft, du lasterst? Wie ik sei dat ik de Gottes sehen sie? Wann ik nicht mijn vader seine woorden do, dan leef mij nicht. Aber wann ik de do, en je ook nicht aan mij leven, je leeft aan de woorden, dat je dat zeinen en leven dat de vader aan mij is en ik en arm sie. Daarom probeerde ze aan vader vast te nemen, aber hij kwam aan u te hang. En hij ging vader even naar de andere zijde Jordan, waar Johannes eerst gedijpt had en bleef daar. Dan kwamen vele naar hem en zeiden, Johannes heeft geen wonderteken gedaan. Maar alles wat hij van deze man gezegd heeft, is zo. En daar leefden vele aan hem. Lazarus van Bethanië en Darp, waar Marie en Martha woonden, lag krank. Dit werd de Marie die den harenden dieren parfum over een feitje goten houdt, en die dan met haar hoor afgedreigd. Die broeder Lazarus weer krank. Dan schekten de zesteren Jezus de nooruit haar, die den du goed best is krank. Als Jezus dat hier zei hij, deze krankheid is niet om dood, maar om God te verheerlijken, dat die Gottes zijn door die verheerlijkt wordt. Jezus weer Martha en haar zuster en Lazarus goed. En doch als hij hier dat Lazarus krank weer, bleef hij nog 2 dagen door waar hij weer. Dan zei hij te zijn jongen, dat wel we nu naar Judea gaan. De jongen zeiden te hem, meester, dat is nog niet lang terug als die door verzochten te steunen. En nu is die waarde gaan gaan. Jezus zei, zijn toch niet 12 stunden am dag, wij over dag jij staat zich niet. Dan hij zit dat licht van deze wereld. Wer over de nacht jijt, die staat zich, dan die haft dat licht niet in zich. Als Jezus dit gezegd had, zei hij toe aan, ons vriend Lazarus slaapt, aber ik ga aan hem op te werken. Dan zeiden de jongen toe aan haar, wanneer hij slaapt, dan wordt hij al beter. Jezus had daarmee gezegd dat hij gestorven weer, zij aber dachten hij meent dat hij ruig sleep. Dan zei Jezus aan dat vrije ruut, Lazarus is gestorven. En ik zie om jullie te houden, vrouw, dat ik niet door weer, dat je kan je leven leren. Maar nu wel we gaan gaan. Dan zei Thomas, den zij ook 2 link naanden, tot den anderen jingen, wel wie ook gaan dat we met hem sterven. Als Jezus gaan kwam, had Lazarus al 4 dagen am graf gelegen. Bethanië weer zo'n 2 mijl van Jeruzalem. Door waren veel Juden naar Martha en Maria gekomen en wegen er een broeder te treisten. Zo bald als Martha hier dat Jezus kwam, ging ze arm en jagen. Maria aber bleef toezetten. Dan zei Martha tot Jezus haar, want du wist hier je was, wie mijn broeder niet gestorven. Aber ik weet ook nog, om wat immer du God beden worst, wordt God die geven. Jezus zei tot haar, dien broeder zal opstonen. Martha zei te hem, ik weet goed dat hij om jüngsten dag opstonen wordt, want de dood is opstonen. Jezus zei te haar, ik zie die de dood is opwerkt en dat leven jeft. Wer aan mij leeft, wordt leven, want hij gestorft. En wer daar leeft en aan mij leeft, wordt niemals sterven. Leefst u dat? Zij zei te hem, jo haar, ik leef dat du de Christus de Gottes zijn best, die in deze welt en in je komen is. En als ze dit alle gezegd houd, ging ze en roept heimlich er zuster Marie. De meester is hier en laat die roepen. Ze boelde ze dat hier, stond ze op en kwam nu aan. Jezus weer nog niet bij een stad gekomen, maar weer nog door waar Martha aan bejegend houd. Als de Juden die bij Marie in hem huis waren, er te treisten, zagen dat ze bozig opstond en eruit ging, gingen ze er hingen raun en zeiden, ze jijt nu graf om door te hielen. Als Marie bij door kwam waar Jezus weer en hem zag, valt ze hem voor een feit en zei haar, want du wirst hier je was, wie mijn broeder niet gestorven. Als Jezus er hielen zag, En dat de Juden die met er weeren ook hielden, ging hem dat te horten. En hem vallen het schwoer. En hij zei, waar heb je hem hand gelegd? Ze zeiden te hem, haar, kom kijk. En Jezus hield. Dan zeiden de Juden, kijk, waar gaat hij dem weer? Dan zeiden een van aan, kon die den blinkende uren opmerkt dat niet geschaffen hebben dat dit man niet gestorven weer? En Jezus nog eenmaal diep opgericht, kwam naar het graf, dat we een heil die ze een steen voor de opening gelegd houden. Jezus zei, neem den steen weg. Martha, den doden zijn zuster, zei te hem haar, die stinkt al. Dan die is al vier dagen dood. Jezus zei te haar, zeet ik die nicht, dat wanneer du leven worst, dan zust du God zijn heerlijkheid zijn. Dan nemen ze den steen weg. Dan kijkt Jezus in een hecht en zeet vader, ik dank die dat du mij geheerd hast. En ik weet dat du mij immer heerst. Maar ik zei dit om dat volk in het halve dat om mij staat, dat ze leven kennen, dat du mij geschekt hast. Als Jezus dit gezegd had, roept hij met luider stem, Lazarus, kom eruit. En de gestorvene man kwam eruit, hangen feit met grafkleider bewikkeld, en een schnippeldoek over het gezicht gebungen. Jezus zei toe aan, leest hem alles af en laat hem gaan. En veel van de Juden die gekomen waren, Marien te bezieken, als ze zagen wat Jezus deed, leefden ze aan hem. Maar eenje gingen en vertaalden de Farizeeën wat Jezus gedaan had. Dan zamelden de hoge priester en Farizeeën eren rood en zeden, wat zal we doen? Dan dis man deed veel wondertekens. Wanneer we dem hiermee toch loten, wordt alle man aan hem geleven, en dan worden de Rijmer komen en ons land en lied waarnemen. En Caiaphas, einer van aan, die dat jouw hoge priester weer, zei toe aan, je weet het überhaupt nicht. En denken ook niet eraan dat het voor ons wordt beter zijn dat een man van het volk sterf, als van het ganse volk wordt te grond gaan. Dit zei hij niet uit zichzelf. Maar wil hij dat jouw hoge priester weer, prophezeit hij daarmee dat Jezus van het volk sterven wordt. En niet bloos van het volk, maar ook dat hij de Godeskinger die over de ganse welt verstrijd weer een toepringen wordt een te zenden. Van den dag aan plonde ze hem dood te maken. Daarom ging Jezus niet meer vrij om openen, maakte de Juden. Maar trok zich treg naar een jagend dicht aan de wildnis, naar een stad Ephraim, genaamd, en bleef door met zijn jinger. De Joodse Oostertijd weer dichtbij, en vele van Loon gingen ferm Oostervast al naar Jeruzalem zich door te reinigen. Dan zochten zij naar Jezus, en als zij am tempel stonden, vroegen zij zich ongeander, wat denk je? Wordt hij überhaupt niet om vast komen? Nu houden beide, de hoge priester en de Farizeeën dat volk zagen loten, dat van irgendwer wist waar Jezus weer, dan zullen zij dat aanmalen, dat ze am vast nemen kunnen. Dan, als Saasdörfer Oosten, kamen Jezus naar Bethanien, waar Lazarus weer, die door gestorven weer. Den Jezus van dood opgewerkt had. Daar merken ze aan een ovenkast en Martha bedein, op een Lazarus weer een, die met hem omdacht zat. Dan neemt Marie en punt zeer dier het reinet naar den eil en goot Jezus die even feit en dreed aan de feit met ere hoor en dat ganse huis rekt naar de eil. Op een van zijn jenge, Judas Iscariot, die aan de heer verroden deed, zei te hem, waarom wordt deze zalveilje niet voor 30 pond verkocht en dat geld voor de armen gegeven? Dit zei hij niet door dat om de armen te doen via. Hij weer een dief, hij droeg de geldtausch en neemt voor zichzelf wat door een ene gelegd wordt. Dan zei Jezus, laat er tevreden, dit heeft zij te mijn begrafenisdag gedaan. Dan armen wil je immer bij je hebben, mij aber wil je niet immer hebben. Dan wisten een grote deel Juden dat hij door weer. Dan kwamen ze niet bloos om Jezus in het halven, maar ook om Lazarus te zijn en den hij van dood opgewerkt houden. Maar de hoge priester worden zich enig dat ze Lazarus ook doodmerken wollen. Dan om Lazarus in het halven gingen vele Juden heen en leefden aan Jezus. De nächste dag als veel volk die te vast gekomen waren, hierden dat Jezus naar Jeruzalem kwam, nehmen die Palm aus da und jingen am Entjägen und schrien, Hosanna, gesehen, dass die dem Herrn seinen Namen kennt. Israel erkenne. Und Jesus funk ein Eseljohrling und sah sich dort und ab, so aus geschrieben steht, Fürcht dich nicht, du Tochter Zions. Kick, den König kommt ob ein Eseljohrling nur dir reden. Dann aber versteht, verstunden seine Jünger das alle nicht. Aber außer hier ist verharrlicht, wie er dachte sie daran, dass das von ihm geschrieben stund, und dass sie das von ihm gedonen hauden. Und das Volk dort bei ihm gewasst, wie er aus Lazarus aus dem Grab raubt und vom Tod abwürg, jef ihm er Gedächtnis. Und viel Menschen gingen ihm zu trafen, außer Heden, wat he für ein Wunderteken gedonen haut. Dann sehen die Pharisäer einer zum anderen, je seinen dort je nuscht utrechten, dann kickt, die ganze Welt jeit am hingeraun. Nu wären doch welche Griechen und Jedei, den umfasst gingen, do anzubeten. Die kämen mit ne Bärden no Philippen von Bethsaida und Galiläa und sehen zu am Haar, wie wurden Jesus jere seinen. Philipp ging und seht Andres und dort, und dann gingen Andres und Philipp und sehen Jesus dort. Jesus seht zu an, die Zeit ist nu hier, dort die Menschen sehen, soll verharrlicht worden. Ich sah ju ganz bestimmt, wann ein Weidkur nicht eine Erde fällt und storft, blifft dort allein. Wann dort aber storft, dann bringt dort viel Frucht. Wer sein Leben lebhaft, wird dort verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt haust, wird dort holen zum ewigen Leben. Wer mir deine will, dem lot mit mir kommen, und wo ich sie, soll mir deine auch senden. Und wer mir deine wort, den wort mein Vater ehren. Nu ist meine Seele bedreckt, und was soll ich sagen? Vater, rat mir ut diese Stunde? Aber das ist, wozu ich in dieser Stunde nenn gekommen sie. Vater, verharrlicht deine Nomen. Dann seht ne Stimme vom Himmel, ich hab den all verharrlicht, und wo den Vater verharrlichen. Dann sehen die Menschen, die da herumstunden und dort hierden, dort haft ihr Donat. Andere sehen, ein Engel haft zu am gered. Jesus sagt, die Stämme, die je hierden, wir nicht am Minet halven, aber am Junet halven. Diese Welt wird nu gerecht, und der Herrscher über diese Welt wird errüht gestart. Und wenn ich von dieser Erde wo abgehoben worden, wo ich alle Menschen noch mittragen. Dit seht Jesus am Ohn zu dienen, wat he für ein Tod gestorben wurde. Die Menschen seeden zu ihm, wir haben nicht ihm gesagt, sie hört, dass die Christus für immer bliebe wird. Und wo kannst du sein, die Menschen sehen, mod abgehoben worden? Wer ist des Menschen sehen? Dann seht Jesus zu ihm, dort Licht ist noch ein kleines Stout bei you. Wandelt will je dort Licht haben, dort je die Düsternis nicht überfällt. Dann wer im Dichten wandelt, weit nicht, wo er hangeht. Je leeft an dat Licht, solange als je dat Licht haben, dat je Licht kinder worden kennen. Als Jesus dit alle gesagt hat, verleiht hij en leidt zich van aan nicht seinen. En wann Jesus ook al deze Wunderteken ver aangedonen houdt, doorwegen leefde ze doch nicht aan arm. Dat het zo eram kam, als de Prophet Jesaja gesagt hat, haar, wer leeft wat wie predien? Und wem ist den Haaren seine Kraft openbord worden? Darum können die nicht leben, wie Jesaja auch sieht. Er haft an den Ohren verblendet und den Horten verhört, dass sie mit den Ohren nicht sehen und mit den Horten nicht verstohlen, dass sie sich nicht bekehren und auch an den Heilen wird. Das sieht Jesaja, wie er Jesus seine Herrlichkeit sagt und von ihm redet. Und doch lebten sogar viele von den Fürsten an ihm. Aber, am die Pharisäer erat halver bekannte sie am nicht, dann sie fürchten, dass sie würden am Baum gesaat worden. Dann sie wollen lieber von Menschen geirrt worden, als dort Gott an ihre soll. Aber Jesus schrie ich zum Volk, wer an mir lebt, lebt nicht an mir, aber an den, der mir geschickt hat. Und wer mir sieht, sieht den, der mir geschickt hat. Ich sie an diese Welt in gekommen, ein Licht zu senden. Dort wer immer an mich lebt, nicht am Diesteren bleibt. Und wer mein Wort hört und nicht lebt, den wo ich nicht rechten. Dann ich sie nicht gekommen, die Welt zu rechten, aber die selig zu mögen. Wer mich nicht haben will und mein Wort nicht annimmt, haft dort, wat am rechten deit. Dort Wort, dat ich geredet hab, wird am letzten Tag rechten. Denn ich hab nicht uit mich selbst geredet, dann die Vater, die mich geschickt haft. Haft mi befohlen, wat ik donen en reden zal. En ik weet, wat hij befohlen haft, bringt evigt leven. Daarom red ek dat wat die vader mij bevolen heeft te reden. Dat we rood verousteren, dat Pasafast. Jezus wist dat zijn tijd gekomen weer deze wereld te verloten en trekt om vader te gaan. Hij weer de zinje in deze wereld immer goed geweest. Maar nu wil hij aanwezen waar goed hij aan werkelijk weer. En bij ovenkast eten als de dievel, Simon zien en zien Judas Ischariot, dat al enthoort geeft houdt Jezus te verroden. En Jezus wist dat hij voor de arm alles in de hengen geeft houdt, en dat hij van God gekomen weer en waar er nu God jink. Stond hij van ovenkast op, leed zijn kleider te zien, en bunk zich een handdoek aan. Dan gaat hij water en er kwam en funk aan de jinge de feit te wassen, en drie die met dat handdoek dat hij zich omgebungen houdt. Als hij bij Simon Peter en kwam, zei hij te hem, haar, wouwst u mij de feit? Jezus zei te hem, wat ik nu doe, verstaist u nog niet. Du wouwst dat op een heer verstonden. Peter zei te hem, du zoust mij niemals meer de feit wouwsen. Jezus zei te hem, wenn ik die niet wouwst, bist u niet met mij in gemeenschaft. Dan zei Simon Peter te hem, haar, niet bloos de feit, aber ook de hang in de kop. Jezus zei te hem, wer je waschen is, den brok zes nuscht als de feit je waschen worden, dan de erst gaan ze rein, en je zijn te rein, buta einer. Hij wist wer hem verroden wordt, daarom zei hij ze weer niet alle rein. Als hij een eerste feit je waschen houdt, neemt hij zich waarder zijn kleider arm en zaad zich dol, en zei nogmaals te aan, weet je wat ik je donen heb? Je nane mij haar en meester, en dat zei je recht. Dan dat is wat ik zie. En wanneer ik, jun haar en meester, jullie de feit gewaschen heb, dan zal je jou ook een ander de feit waschen. Ik heb jullie een bijspel gegeven, dat je ook zo donen als ik jullie gedonen heb. Ik zei jullie gans op ernst, en knaagt als niet raten als zijn haar, en die door je schekt als niet raten als die hem je schekt heeft. Wanneer je dit nu weten, dan zal je zeilig wanneer je dat ook donen. Ik red niet van u allen. Ik weet wem ik gewild heb. Maar dat moet zo erom komen als de schrift zegt. Die mijn brood aat klinkt op mij met de feit. Ik zeg je dat nu eer dat passiert dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zeg je de waarheid. Wer immer irgend wem opneemt den ik schekt, die neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op die mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zei, ik zei je de waarheid, einer van u wordt mij werkelijk verroden. Dan kijkten de jongen zich onder een ander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jongen den Jezus goed weer, zou het nächste toe Jezus. Dan plinkt Simon Peter toe en zei, hij zal am vragen wem hij meent. Hij leent zich terug aan Jezus aan en vroeg am van wem hij reed. Jezus zei, dat is die, dem ik dat en je dokte biet geef. En hij dokt en biet en geeft Simon zien en zien, Judas Ischariot dat. En als Judas dat biet brood neem, voer de zoltoon en amen en. Dan zei Jezus te hem, wat die doene west, dat doe bood. Maar door om des wist keiner, waarom Jezus dat te hem zei. Wil Judas, de jeldtausch houdt, dachten een je dat Jezus te hem zei, hij zal gonen en kijken wat ze hem vastbrokten. Oder dat hij wat van de armen geven zal. Zowel als Judas dat brood genomen houdt, jink hij eruit, en dat weer nacht. Als hij is waag weer, zei Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt, en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God am dorfer ook zijn heerlijkheid schenken en wordt am voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een korte stootje bij u. Je worden om mij zeken, en zoals ik te de juden zei, zei ik ook te u, wo ik heen go, kan je niet heen komen. Ik geef u een nieuw gebod. Je zal u aan een ander goed zenden. Je leven te een ander zal zo groot zenden als mijn leven te u weer. Wanneer je aan je een ander goed zendt, wordt allemaal zijn dat je mijn jinger zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, waar is u heen? Jezus zei te hem, waar ik heen ga, kan je mij nu niet heen komen. Maar nu her, waar je ook heen komen. Peter zei te hem haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reid mijn leven voor die te loten. Jezus zei te hem, wurst u din leven aan mijn het halven geven? Ik zei die de waarheid. En je de hoon krijgt woord, wurst u dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kanst. Laat u niet het hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vaders in huis zijn veel woningen. Want dat niet zo weer, word ik dat u te u gezegd hebben. Ik ga hen u door de stede rijd te maken. En wanneer ik hen ga naar de stede voor u rijd te maken, waar ik terugkomen en u door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik gaan go, en je weet ook den weg door haar. Thomas zei te hem haar, wie weet niet waar die haar juist en waar kan we den weg weten? Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Keiner kan nom vader bieden door mij. Wanneer je mij gekend houden, wordt je mijn vader ook gekend hebben. Van nu aan kan je hem en hebben hem je zijnen. Philip zei te hem, haar, wees ons den vader, daar zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bij u, en du kanst mij niet, Philip. Wer mij gezeinen haft, haft ook den vader gezeinen. Wo kanst du dan nog zijn, wees ons den vader? Gleefst du niet dat ik am vader zie en dat de vader aan mij is? De weer die ik red, red ik niet van mijzelf, de vader ober, die aan mij woont, dat de woorden. Je leeft mij dat van ik zei dat ik hem vader zie en dat de vader en mij is. En wanneer zest niet, dan leeft door hem halven, wil je de woorden zijn. Ik zei je de waarheid, wer aan mij leeft, wordt de woorden ook doen die ik doe, en wordt nog groter als deze doen, dan ik ga naar mijn vader. En wat je aan mijn nomen beden worden, dat wil ik doen, dat de vader dat den zijn geëerd wordt. Wat je in mijn nomen beden worden, waar ik doen. Want je mij goed zijn, dan houdt mijn geboten. En ik word in vader beden, en die wordt je een ander treister geven, die eeuwig bij je blijven wordt. Dat als de waarheidsgeist in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan die woont in je, en wordt met je zijn. Ik wil je niet als wijzen kunnen loten. Ik word terug naar je komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Maar je worden ze zijnen. Wie ik leef, word je ook leven. Wanneer de dag komt, word je dat klaar zijn, dat ik aan mijn vader zie, en dat je aan mij zend, en ik aan je. Wer mijn geboten haft en held, die is het die mij goed is. En wer mij goed is, den wordt mijn vader ook goed zijn. Den waar ik ook goed zijn en mij aan openboren. Dan zegt Judas, niet Ischariot, haar, waarom wist du die bloos ons openboren en niet de wereld? Jezus zegt te hem, wer mij leef haft, wordt mijn woord houden, en dem wordt mijn vader ook leef hebben, en bij dem waar wie ons komen toesmerken. Wer mij niet leef haft, wordt ook niet mijn woord houden. En wat je mij zeien, heren, is niet mijn woord, aber den vader zijn die mij geschikt heeft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via. Aber de treister, de heilige geest, den de vader in mijn nomen schikken wordt, die wordt u alles leren en aan alles denken helpen, wat ik te u gezegd heb. Den vreden lood ik u, mijn vreden geef ik u, ik geef u niet zoals de wereld geeft. Laat je niet het hoort beanruien en verg je niet. Je hebben mij zeggen hier dat ik weg ga, ook dat ik weer terug naar je komen wil. Want je mij goed zendt, word je je door te vrijen dat ik naar vader ga, dan de vader is groter als ik. Ik heb je dat nu gezegd, eer dat passiert, dat je dan je leven worden, wanneer dat passiert. Ik wil met je nu niet veel langer reden, dan des weltharscher komt. Even mij heeft hij geen kracht, maar de wereld moet weten dat ik den vader leef heb en dat ik door hem alles doe wat hij mij bevolen heeft.
1: Kom,
0: wel we weer gaan. Ik zie de rechte wijnstok en mijn vader is de wijngaardner. En alle ranken aan mij die ik vrucht dragen, snit hij af. Maar alle ranken die de vrucht dragen, reinigt hij dat de meer vrucht brengen kunnen. Je zendt al derg dat woord gereinigd dat ik te u gereed heb. Blijft aan mij... En ik wil aan u blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, wanneer niet aan wijnstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, waar je niet aan mij blijven. Ik zie de wienstok en je zendt de ranken. Wij en mij blijft en ik en arm, die brengt veel vrucht. Maar ohne mij kan je niet staunen. Wenn ich en mij blijft, die wordt zo aus een rank weggeschmeten en verdreigd en dan gesammeld en een vier geschmeten en verbrand. Wanneer je en mij blijven en mijn weet en je blijven, dan vrucht nog wat immer je wensen en je wordt dat gegeven worden. Mijn vader wordt daar geëerd, want je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zoals God zijn leven te mij weer, weer ook mijn leven te je, blijft en mijn leven. Want je mijn geboten holen, waar je en mijn leven blijven, je rood zoals ik mijn vader zijn geboten geholen heb, en in zijn leven blijf. Ik heb je dit daarop gezegd, dat mijn vrijheid en je blijven mocht, en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod. Dat je leven aan je ander zo is als mijn leven te je weer. Keiner heeft een geratere leven als dit, dat een zijn leven van zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wil ik je alles gezegd heb wat ik van mijn vader geheerd heb. Je hebben mij niet geweeld, aber ik heb je gewählt, een ongestalt te gonen en vrucht te dragen, die daar blijven wordt. Dan wordt de vader je geven aan wat immer je aan mijn nomen beden. Wat ik je beveel is dit. Ziet einer den anderen goud. Wanneer de welt je hausen deed, dan denkt eraan dat ze mij eerst gehaust heeft. Wanneer je nog van deze welt wieren, wordt de welt dat eer je leef hebben. Nu zeg je aber nicht van deze welt, wil ik je door eruit gewählt heb, en daarom haust de welt je. Denk daaraan wat ik je gezegd heb, en knacht es niet raten aus zijn haar. Wanneer ze mij nooit gestonen hebben, worden ze je ook nooit gestonen. En wanneer ze mijn woord geholen hebben, worden ze je ook geholen. Dit worden ze je alle aan mijn nomen zien het halven aandonen, wil ze den niet kennen die mij geschikt heeft. Wanneer ik niet gekomen wie en aan dat gezegd houd, dan houden ze geen zin. Nu bekennen ze niet vergeven er zin te entschuldigen. Wer mij haust, haust ook mijn vader. Wanneer ik onge aan niet de woorden gedonen houd, die geen andere gedonen heeft, dan houden ze geen zin. Nu behouden ze de gezinnen en hausen doch beid mij ook mijn vader. Aber dat het zo rumkomt als de spruch en er gezegd zegt, ze hausen mij ohne oorzaak. Wanneer de treister komen wordt, den ik u van vader schekken woor. De waarheidsgeist, die van vader uitgeit, die wordt van mij je tekenis geven. En wil je van aanvang aan bij mij je waars zijn, moet je ook je tekenis geven. Ik heb je dit alle gezegd, dat je niet van geloven erzellen. Ze worden je aan bouwen donen, en er wordt een tijd komen dat ze menen ze donen God en deens wat ze je doodmerken. En dat worden ze donen, wil ze weder mijn vader nog mij kennen. Aber ik heb je dit gezegd, dat wanneer de tijd komt, dat je dan daaraan denken dat ik je dat gezegd heb. Am Anfang seed ik je dit nog niet, wil ik dan nog bij je weer. Nu aber go ik terug naar dem, die mij geschikt heeft, en keiner van je vraagt mij, wo jijst u haan. Aber wil ik je dit gezegd heb, zeg je van horten treurig geworden. Aber ik zeg je de waarheid, voor je is dat goed dat ik waar ik go. Dan wanneer ik niet waar ik go, komt de treister niet naar je. Maar wanneer ik go, word ik je den schekken. En wanneer die komen wordt, wordt hij de welt van zin, je rechtigheid en je recht evafieren. Van de zin, dat ze niet aan mij leven. Van je rechtigheid wil ik nu vader go en je mij niet meer zijn worden. Van je recht wil de harsche over deze welt als je recht worden. Ik heb je nog veel te zeggen, maar je kennen dat nu niet verdreugen. Aber wann de Wahrheitsgeist komen wordt, de wordt je de volle Wahrheit leren. Hij wordt niet uit zichzelf reden, hij wordt bloos dat reden, wat hij geheerd heeft, en wat je zei wat nog komen zal. Hij wordt mij verheerlijken, dan hij wordt van meningen nemen, en je dat zeien en duidelijk maken. Alles wat de vader heeft, is ook meent. Daarom zeg ik, hij wordt dat van meningen nemen, en je dat geven. Om de korte tijd wou je mij niet zijn, en waarde om de korte tijd wou je mij zijn, wil ik nu vader go. Dan zei een van zijn jinger en je zegt, wat meent hij daarmee wanneer hij zegt, je waren mij om de korte tijd niks zijnen, en waren om de korte tijd waar je mij zijnen, en ook wil ik nog verder gaan. Daarom zeiden zij, wat meent hij met de korte tijd? We weten niet wat hij ons zeggen wil. Jezus wist dat ze aan jaren vragen wollen, en dan zei hij toe aan, vraag je je aan je een ander wat ik daarmee meen, want ik zei, je waren mij om de korte tijd niks zijnen, en waren om de korte tijd waar je mij zijnen? Ik zei je de waarheid. Je waren helen en jammereren, während de welt zich vrije wordt. Je waren treuren, op je een treuren zal vrijheid worden. Wanneer vroeg een kind ter welt brengt, is zij een treuer en weduwe. Dan is de tijd eerst gekomen. Maar wanneer dat kind eerst geboren is, is de vrijheid dat zij een kind ter welt gebracht heeft zo groot, dat zij van al een treuer verjaart. Doorween zij je nu ook treurig, maar ik wil je waarder zijn, en dan wil je je van horten vrijen, en die vrijheid zal je keiner waarnemen. Wanneer de dag komt, wil je mij nog niet meer vragen. Ik zeg je de waarheid. Mijn vader wordt je alles geven om wat je aan mijn nomen beden. Maar nu heb je om niets aan mijn nomen gebed. Bed en je wordt in krijgen, dat je dat aan geen vrijheid veelt. Ik heb beeldspraak gebruikt je dit te zeggen. Op de tijd komt dat ik niet meer aan beeldspraak te je reden voor. Op je dat direct en klaar van mijn vader vertalen voor. Wanneer de dag komt, wil je aan mijn nomen beden. En ik zei niet dat ik den vader en jullie steed beden voor, dan de vader zelfs heeft je door om leef dat je mij goed zendt en je leven dat ik van aan je komen zie. Ik kwam van vader en zie in deze welt en je komen en voor deze welt waren verloten en trekken om vader gonen. Zijn jongen zeiden toe aan, nu zei wie dat u vrij en ruut toe ons reedst en niet meer beeldspraak brokst. Nu zei wie dat u alles weetst en nicht nedig hast dat die weer wat vraagt. Daarom gleef wie dat u van God gekomen bent. Jezus vroeg aan, je leef je dan nu? De tijd komt en is al hier, dat je worden verstreid worden en jeder nog zijn plaats en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd dat je aan mij vrede hebben. In deze welt heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze welt gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zei, Vader, de tijd is gekomen dat u dienen zijn verheerlijkt, dat den zijn die ook verheerlijkt, zoals du arm de volmacht over de ganze mensheid gegeven hast, al die dat eeuwige leven te geven, die du arm gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God, en Jezus Christus, den du geschickt hast, kennenleren. Ik heb die op eerden door dich verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat u mij geeft te donen. En vader, nu verheerlijk mij met die taub, met die heerlijkheid die ik bij die houd eer die welt geschaffen word. Ik heb die mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze welt gegeeft hast. Dat waren diene, en du geeft mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt wat du mij gegeven hast. Dan de weerd die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de welt, maar voor die du mij gegeven hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en die nomen zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eind zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en die nomen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet eind verloren gegonen, buiten dat verlorene kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik naar die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans en zich hebben kennen. Ik heb aan die woord gegeven en de wereld houst aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen bewaren zoust. Ze zijn niet van deze wereld, groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid. din Wort ist Wahrheit. So hast du mich in der Welt hineingeschickt hast, habe ich an in der Welt hineingeschickt. Und ich heil mich am Erdhalven, dass sie auch durch die Wahrheit können geheiligt worden. Ich bete nicht bloß für diese, aber auch für die, die durch ihr Wort an mich leben worden. Dass sie alle eins sind, so als du vorder an mich und ich an die. Dass sie auch an uns eins sind, dass die Welt dort lebt, dass du mir geschickt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben, dass sie können eins sein, so als wir eins sind. Ich an, und du an mich, dass sie vollständig eins sind, dass die Welt daran sehen kann, dass du mir geschickt hast, und dass meine Leben zu an, so wie aus deiner Leben zu mir ist. Vorder, ich will das so, dass die du mir gegeben hast, auch da sind, wo ich sie. Dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du wirst mir Gott, ehe die Welt ihren Grund haut. Oh, ihr reicht davor. Die Welt hat die nicht gekannt, aber ich kann die. Und diese weten, dass du mir geschickt hast. Und ich hab an mit deinen Namen bekannt gemerkt und wo das wieder donen. Dass die Leib, die du an mich bewiesen hast, auch ein an seine Macht, so dass ich auch ein an seinen kann. Als Jesus das alle gesagt hat, ging er mit seinen Jüngern ihrem Kidron-Tol, da wir in Gordon, an den er mit seinen Jüngern topen anging. Und Judas Ischariot, der am Verrot, wisst auch, wo der steht wir. Und Jesus traf sich da vorher mit seinen Jüngern. Dann kam Judas mit einer kleinen Gruppe Soldaten und Tempelwächter, die hohen Priester und Pharisäer am Gestalt hauten, mit Letorens, Lampen und Gewehren. Weil Jesus alles wisst, was am Bejene wurde, ging er rüt und sehte an, wem sie ich? Sie sehten, Jesus von Nazareth. Jesus sehte an, ich sehe dich. Und Judas, der am verroten Dein, stund da auch bei an. Dann, als er zu an gesagt hat, dass er die wir, trocken sie sich trägen fallen auf die Erde. Dann frug er an noch einmal, nur wem sehe ich? Und sie sehten, Jesus von Nazareth. Jesus sagt, ich hab ihr gesagt, dass ich dich sehe. Wenn ihr mich sehen, dann lohnt diese Gonen. Da das so herumkommt, als er sagt, von dir, die du mir gegeben hast, hab ich kein verloren. Simon Peter hat ein Schwert. Dann trag er dort rüt und heif den hohen Priester sein Knecht ein und hat ihm dort rechte Uhr aufgeschnitten. Der Knecht heit Malchus. Dann sagt Jesus zu Petern, stärk den Schwert trick in der Schacht. So legt nicht ut dort Kuffel trinken, dort die Vater mir gegeben haft. Dann kämen die Soldaten mit ihren Führer und die Juden mit ihren Tempelwächter und nehmen Jesus Faust und Bungen an. Sie nehmen am erstens nur Annas, Kaiaphas seinen Schwiegervater, der dort ja hoher Priester war. Dort wird Kaiaphas, der den Juden den Rot gegeben hat, dort es gut wird, dort ein Mann für das Volk durchgemerkt wird. Simon Peter und noch ein anderer Jünger gingen Jesus heran. Den Jünger kannten die hoher Priester, und der ging mit Jesus mit und den hohen Priester sein Paulus daneben. Aber Peter stund büten für der. Dann ging die andere Jünger, den die hohe Priester kannte, rüt und red mit der, die über der wirkt, und bracht Peter nen. Dann sagte deren Wächterin zu Peter, bist du nicht auch einer von diesen Mannsine Jünger? Er sagte, nee, ich sie nicht. Will dort keil wir hauden, die deine an Tempelwächter sich in Kohle vier gemerkt und stunden da Arme wurmte sich. Und Peter stund bei ahnen wurmte sich auch. Der hohe Priester frug Jesus dann nur seine Jünger, auch nur seine Lehrer. Jesus sagte ihm, ich hab frei und open in dieser Welt geredet und hab immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden taub kommen. Und ich hab nichts im Geheimen gedonen. Worum fragst du mich? Frag die mich gehört haben. Die weten, was ich gesagt hab. Als Jesus das sagt, schlug einer von den Offizieren, die durch dich beistunden, am ihm gesagt und sagt, so antwortest du den hohen Priester? Jesus sagte ihm, wenn ich eine ungeschickte Antwort gegeben habe, dann bewies mir dort. Aber wenn nicht, warum schleichst du mich dann? Dann schickt Annas am Gebungen nur Kaiaphas den hohen Priester. Und Simon Peter stund und warm sich ab. Darum sagte sie zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Hij aber verlucht dort en zeet ik sie nicht. Dan zeet einer van den hohen Priester seiner Diener, een Freund an dem, den Peter dort aufgeschneden hat, sag ik die nicht bij am am Gordon? Peter verlucht dort noch einmal en plötzlich dort ab kreide hohn. Dan leidde ze Jesus van Caiaphas num Rechthuis. Dan wird al tijdig zumariest. Sie selbst aber gingen nicht am Rechthuis ernähren, um sich nicht zu veranreinigen, dass sie das Passamal eten können. Dann ging Pilatus erruht nur an und frug, womit sie diesen Mann beschuldigen. Ihre Antwort wir, wenn er nicht ein Verbrecher wir, würden wir ihm nicht nur die gebracht haben. Dann seht Pilatus zu an, nehmt die ihm ein Recht am nur jüngen Satz. Dann sehen die Juden zu ihm, für uns ist dort nicht reicht, irgendwem dort zu machen. Da het zo ram kam als Jezus gezegd houd, als hij aan deed, wat voor een dood gestorven wordt. Dan ging Pilatus wader am rechthuis aan en leid Jezus komen en vroeg hem, best du de Juden kenig? Jezus zei to hem, vraagst du dit uit die zelst, oder hebben anderen die van mij vertaald? Pilatus zei, zie ik een Jud? Dien eigen volk en de hoge priester hebben die hier naar mij gebracht. Wat hast du gedonen? Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wanneer mijn koninkrijk van deze wereld weer, worden mijn dienen daarop losschlonen, dat de Juden mij niet vals nemen konden. Maar nu is mijn rijk niet van hier. Dan zei Pilatus te hem, du bist dan ober een koning. Jezus zei, du sagst recht, ik zie een koning. Ik zie daar toe je boeren en in een wereld gekomen dat ik voor de waarheid aanstonen zal. Werd met de waarheid held, horcht nu mij. Pilatus zei to hem, wat is waarheid? En als hij dit gezegd had, ging hij waarder ruut naar de Juden en zei to hem, ik vind geen schuld aan hem. Maar je hebben je de moed dat ik je oosten wem losgeven doe. Zul ik je den Juden kenig losgeven? Dan schreeuwen ze alle tegelijk, nicht diesen man, aber Barabbas
1: wie een Räuber.
0: Dann nahm Pilatus Jesus und leit am verheiven, und die Soldaten flachten die Kron von Stachels und saden am die auf dem Kopf, und nehmen am ne bleibrode Dijk am. Dann sehde sie, wie gereisen die Judenkönig, und schlugen am auf den Baken. Pilatus ging nochmal rüt und sehte an, kijk de mol, ich bring you den rüt, dat je seinen kennen, dat ich keine Schuld an am fing. Dann kam Jesus rüt mit ne Stachelkron auf dem Kopf, en had een blijvrode dijk om, en Pilatus zei to aan, kijk, hier is de man. Als de hoge priester en deine am zagen, schreeuwen die, en kriets met arm, en kriets met arm. Pilatus zei, neemt je am en kriets arm, dan ik vind geen schuld aan arm. De Juden zeiden, wie hebben een gezaad, en no dat gezaad no, zal hij doodgemerkt worden, wil hij zichzelf tom Gottes zijn merk. Als Pilatus dort sahen hier, fercht hij zich nog meer en ging nog eenmaal am rechthuis aan en vroeg Jezus, wo hij her weer? Aber Jezus geef hem keine antwoord. Dan zei Pilatus to hem, redst du nicht to mij? Weetst du nicht, dat het aan mijn kruif staat, die te kritzen en ook die vrij te loten? Jezus zei, du hast überhaupt keine kruif over mij, want die er niet eerst van boven gegeven worden. Daarom heeft die, die mij en die hen gegeven heeft, de geraderen zijn. Van dan aan tracht Pilatus Dono om los te laten. Maar de Juden schreeuwen terug, want u deze loslaatst, best du niet den keizer zijn vriend. Wer zich zelfs tom kenig merkt, is jegen den keizer. Als Pilatus dat zagen hier, bracht hij Jezus eruit, en hij zat zich op een rechtstoel die am steenplooster stond, dat ze op ihre spreuk Gabata nannten. Dat werd de dag veroosteren, als ze reden mogen tom fast. Ongeveer klok 12 op middag. En hij zei to de Juden, kijk, dit is hun koning. Zij aber schreeuwen, wacht met arm, kritsch arm. Pilatus zei to aan, zal ik hun koning kritschen? De hoge priester zeiden, wir haben keinen koning, buiten den keizer. Schließlich geeft Pilatus am Hahn, dat ze am kritzen kunnen. En ze nemen Jezus en leiden am Weg. En hij droeg zijn eigen kriets en ging daarmee naar een plaats, den ze Schädelsteed nannten, en Hebräisch Golgatha. En die Christen sei arm an noch zwei andere, arm an der Med an an jeder sieht einem. Pilatus schreif eine Eberschrift und stahl die ab dort Kreuz. Und das Wort er schreif. Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viele Juden lausen diesen Titel, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt ward, dicht bei Jerusalem wir. Und der wir in Hebräisch, Griechisch und Latinisch geschrieben. Dann sehten die Juden, ihre Hüge Priester zu Pilatus, schrieb nicht der Judenkönig, aber dort er seht, er wäre der Judenkönig. Pilatus seht, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Als die Soldaten Jesus dann gekreuzigt hauten, nehmen sie Jesus in die Kleider und teilten die ein Feierdeil, für jedem ein Deil, und so auch den Everrock. Der Everrock aber wie ein gewebtes Stück ohne Not. Dann sehen die Soldaten einer zum anderen, weil wir den nicht zwei reden, aber lieber Lasser tragen zu sehen, wer den haben soll. Da das so Wort ausgeschrieben steht, sie teilte sich meine Kleider an und losten über meinen Everrock. Und dort ist, worum die Soldaten dort deiden. Beim Kreuz stunden Jesus seine Mutter und seine Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas seine Frau und Marie Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah und auch den Jünger, den er gut wir, wie er stonen, seht er zu seiner Mutter früh, kicke mal, dort ist dein Sehn. Und dann seht er zu den Jünger, kicke mal, dort ist deine Mutter. Und von Stund an nahm er an nur sein Haus. Nur her, als Jesus wisst, dort nie alles geworden wir, dort es so rumkommen kon, aus der schreiben Stund, seht er mich darst. Dort stund ein Gefäß mit Wienedig. Dann nehmen sie einen Schwurm und leiten den Fall den Wienedig tragen, speckten den auf einen Stock und hielten am den num Mühl. Und als Jesus den Wienedig gekriegen haut, seht er, nu ist alles vor dich gebracht. Dann büch er den Kopf auf und gibt seinen Geist ab. Wie dauert die Tag, wie an den sie sich für den großen Sabbat reden mögen, und ich habe wollen, dass die Todes am Sabbat am Kreuz hängen sollen, fragen sie Pilatus, ob er die Todes nicht wird loten de Bein brechen, dass die können vom Kreuz genommen worden. Dann kämen die Soldaten und brüchen den ersten de Bein und auch den anderen, die mit am Taub gekreuzigt wir. Aber als sie nur Jesus kämen und sagen, dass er all gestorben wir, brüchen sie am nicht de Bein. Aber einer von den Soldaten stürk am mit dem Spieß an der Sied, und daran fuhrt Blut und Wotar rüht. Und der dort gesehnen haft, haft sein Tegnisse geeft, und weit dort das so ist. Und er weit dort die Wahrheit redt, so dat je auch geleben können. Dit wort so gedonen, dort alles so passiert, als je schreven steht. Je sollen am kein Bein breken. Und ob ne andere steht, sagt die Schrift, sie waren den seinen, den sie durchgestürken haben. Aus dit Ewewehr käm Josef von Arimathea, einer von Jesus seine Jünger, der het auch utfahrigt von den Juden heimlich mit am hielt. Und jink no Pilatus und früh auf hei Jesus sein Lief eraufnehmen durf. Und Pilatus gäf am die Freiheit, und er käm und nahm Jesus seinen Lief. Und auch Nicodemus, der verheerde nach no Jesus gekommen wär, käm und bracht 100 Pfund Myrren und ein Lohentop gemengt. Dann nehmen sie Jesus ihn lief und wickelten den mit Kriederietaub und Kartoonlöckers an, so als die Juden ihre Todes begrovden. Dort, wo Jesus gekreuzigt ward, wie ein Gordon, und in den Gordon ein Niedgrauf, wo noch keiner Benne gelegen haut. Wie dort die Tag vor dem Sabbat wir, und das Grauf dich wie wir, leden sie Jesus dort an. Und tätig den ersten Tag an der Werk, aus es noch Dienstag wir, käm Maria Magdalena num Grauf und sagt, dass die Stein vom Grauf weichgenommen wir. Dann ran sie und käm nur Simon Petern und nur den anderen Jünger, den Jesus gut wir, und seht zu an, sie haben den Haaren aus dem Grauf errüht genommen. Und wir wissen nicht, wo sie am Hahn gelegt haben. Dann gingen Peter und die anderen Jünger errüht und gingen um Grauf. Sie ran den Bein und die anderen Jünger konnten ranen aus Peter und käm dort ersten um Grauf. Er backt sich und kickt dort an ihn und sagt, der Kartoonlöckers dort liegen. Er überjinkt dort nicht an ihn. Dann käm Simon Peter am No und der jink am Grauf an ihn und sagt auch, der Kartoonlöckers dort liegen und dort dürkt, dort er am Kopf gehaut haut, lag aber nicht bei der Kartoonlöckers. aber taub je leicht ab ne andere steht. Dann ging die andere Jünger, die dort erst in Umgrauf gekommen wir, auch an ihn, und he sagt, und lebt dort. Dann sie wüsste noch nicht, dass die Schrift sieht, dass he vom Tod abstehen muss. Dann gingen die Jünger war an Hüs. Aber Marie stund büten beim Grauf und hielt. Und während sie hielt, beckt sie sich und kickt am Grauf an ihn. Und sie sagt, dort zwei Engel in witte Kleider, einen beim Kappen eng, an einen beim Feiten eng, wo Jesus gelegen hat. Dann sagte sie zu ihr, früh, worum hielst du? Sie sagte an, weil sie meinen Haaren wahrgenommen haben, und ich weiß nicht, wo sie am Hand gelegt haben. Und als sie dit gesagt hat, dreht sie sich um und sagt, Jesus durchstohnen, und wisst nicht, dass Jesus wir. Jesus sagte ihr, früh, worum hielst du? Nur wem siehst du? Sie dachte, dass wir der Gordner, und sagte am Haar, wenn du am Weiche drückt hast, dann sei mir, wo du am geloten hast, dann wo ich am holen. Jesus sagte ihr, Maria. Sie dreht sich um und sagte am Rabuni. Dort meint Meister. Jesus sagte ihr, fort mich nicht an, dann ich sie noch nicht hinabgefahren, nur meinen Vater. Aber geh nur meine Breide und sagte an, ich war hinabgefahren, nur meinen Vater und jünen Vater, und nur meinen Gott und jünen Gott. Marie Magdalena kam und sagte, die Jünger, dass sie den Haaren gesehen hat, und dass sie dir zu ihr gesagt hat. Dann den ersten Tag in der Werk, zu Oves, als die Jünger taub waren und nicht furcht vor den Juden, die deren Tür geschlossen hatten, kam Jesus und stund mank an und sagte, Fried mit you. Als er dit gesagt hat, wies er an seine Hang und seine Sied. Dann werden die Jünger froh, dass sie den Haaren sagen. Jesus sagt noch einmal, Fried mit you. So als der Vater mir geschickt hat, so schick ich you. Als er dort gesagt hat, püst er seinen Odem über an und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Wenn je irgendwem die Sünden vergeben, dann sind die vergeben. Und wem je den nicht vergeben, dem sind die nicht vergeben. Thomas, der Zwilling, einer von den 12, wie nicht bei an, als Jesus kam. Und die anderen Jünger, als die ihm dort sehen, dass sie den Haaren gesehen haben, sagt er, ich will dort nicht leben, aber ich den Nägelmol in seine Hang sei, an meine Finger stor an den Lei, an meine Hand an seine Sied lei. Und am 8 Dörr werden die Jünger weiter bannen, und Thomas wie auch da. Dann kam Jesus, während die deren Tür schlote wären, und stunden mit den Mank an und sagt, Fried mit you. Dann sagt er zu Thomas, reke mal deine Fingers her, und kick nur meine Hang, und reke deine Hand her, und leih dich an meine Sied. Und jeft die nicht in Unglauben haben, aber je leib. Dann sagt Thomas zu ihm, mein Haar und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, Thomas, du lebst nu, weil du mir gesehen hast. Selig sind die, die nicht sehen und doch geleben. Sicher deed Jesus noch viel andere Tekens für seine Jünger, die nicht in dit Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, dass die leben können, dass Jesus der Christus, der Gottessehen ist, und dass die durch den Glauben an seine Nomen dort leben haben. Nur hier am Tiberischen Meer lädt Jesus sich noch einmal von seinen Jünger seinen, und dit ist, wo er dort deed. Da wären Simon Peter, Thomas der Zwilling, Nathanael von Kana, und Galiläa, Zebedeus seine Sehns, und noch zwei andere Jünger taub. Simon Peter sagte an, ich go fashion. Sie sagten zu ihm, dann kommen wir auch mit. Sie gingen fort erruht, stiegen in Lamm und fuhren los, aber danach kriegen sie nicht. Tidig Samaria stund Jesus am Eva, aber sie merkte nicht, dass Jesus wir. Jesus sagte an, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie sagten, nee. Er sagte an, schmied ihr naht an der rechte Sied Lamm erruht. Dann wollen sie was kriegen. Sie schmeiten dort, und dann hauten sie so viel, dass sie dort nicht rüttkriegen können. Dann sagt der Jünger, den Jesus gut wird, zu Peter, dort ist der Haar. Aus Simon Peter hier, dort der Haar wir, nehm he sich dort Hamd um, dann he wir nörgtig, und sprung am Meer nennen. Der andere Jünger kamen mit der Lamm hier an, und schlappten dort naht voll Fisch. dann sie wären mal so 100 Meter vom Eva. Als sie ab dem Laun stiegen, sagen sie fesch ab dem Kohlefeer an auch Brot. Jesus sagte an, bringt doch noch von der Fesch der Jäger

Simon Jona, is dine leef to me gerata aus de andere ere? Hij zei, jo haar. Du weet dat ik die goot zie. Jezus zei, dan weid mine lama. Hij zei nogmaal to hem, Simon Jona, best du me goot? Hij zei to hem, jo haar, du weet dat ik die goot zie. Jezus zei to hem, weid mine schoop. Dan zei Jezus dat derde maal to hem, Simon Jona, best du me goot? Peter weer gestaat dat Jezus hem tom derde maal vroeg of hij hem goot weer. Hij zei to hem haar, du weetst hem alles om, en du weetst dat ik die goot zie. Jezus zei to hem, weid mijn schoop. Ik zei die de waarheid, als du jinger wist, holst du die zelfs den gort aan, en jingst wo die haan wurst. Wovan du alle wurst, wurst du de heng uitstraken, en die wordt een andere den gort aanholen, en die wo haan nemen wo du nicht haan wirst. Dit zei hij om aan te dienen, dat ik word voor een dood, hij God verheerlijken wordt. En als hij dit gezegd had, zei hij te hem, hij zal metkomen. Dan draait Peter zich om en zegt den jinger den Jezus goot weer metkomen, die zich ook bij hem ovenkast eten aan Jezus in de brust geleend had, en gezegd had haar, wer is het die die verroden wordt? Als Peter den zegt, zei hij te Jezus, haar, wat zal u dezen worden? Jezus zei te hem, want ik dacht zo wel dat hij blijven zal wat ik kom, wat geit die dat aan? Kom du met mij met. Dan jink en je reed maken breder, dat dis jingen niet sterven wordt. Aber Jezus had niet gezegd dat hij niet sterven wordt. Aber, want ik dat zo wel, dat hij blijven zal wat hij kom, wat geit die dat aan? Dit is de jinger die zijn getekenis hier toe jeft, en die dit geschreven heeft, en wie weten dat zijn getekenis waar is. En daar zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Ik neem aan, want die alle eind om andere worden geschreven worden, dat die ganze wereld niet ruim van de Bibel eind. Lieve Theophilus, in mijn eerste boek schrijf ik die alles wat Jezus aanvangt te doen en te leren, wat aan den dag als hij om hemel genomen wordt, als hij zijn apostel, die hij zich gewählt houdt, die den Heiligen Geist bevolen houdt wat te doen. Als zijn lieden eeuwen waren, stelt hij zich deze man afheer, dat hij ohne twijfel waar hij leeft. Hij leidt zich 40 door van aan zijnen en reed toe aan van dingen die tom Gottesrijk geheerden. En een dag als hij met aan toop weer, bevol hij aan, nicht van Jeruzalem weg te gaan, om te wachten wat ze dat kriegen worden, wat hij vader versproken had, waarvan, zei hij, je mij haar reden heert. Dan je hoon deep met water, je over zellen aan een poort deur met een heiligen geest gedeept worden. En als ze zich zo toop troffen, vroegen ze hem, haar, wost du Israël nu waar de koninkrijk herstellen? Hij zei toe aan, dat is niet voor jou, de tijden en dag te weten, die de vader zich en zijn macht bestemd heeft. Aber wanneer de heilige geest over jou komen wordt, wordt je kracht kriegen, je wordt je tekenis van mij aflaaien, eerst in Jeruzalem, en dan in Judea en Samarien, en dan over de ganse wereld. En als hij dit gezegd had, zagen ze hem dat hij ver aan opgehoven wordt, en een wolk neemt hem weg dat ze hem niet meer zijn konden. En während ze hem hieraan kikten, als hij om hemel voer, stonden bij aan met eenmaal twee mannen en witte kleider, die zeiden toe aan, je mannen van Galilea, waarom sto je hier en kikken om hemel? Des Jezus, die van jou om hemel en in genomen wordt kracht zo terugkomen, als je hem hebben zijn om hemel voren. Dan gingen ze terug naar Jeruzalem van Eilboog, die een Sabbatgang van Jeruzalem af is. En als ze terug gingen, gingen ze op een been en er stoven in, waar ze zich ophielden. Daar werden Peter, Johan, Jacob en Andres, Philip en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacob, Alfeus in zijn, en Simon, Zelotus en Judas, Jacob zien zijn. Deze werden zich alle enig en sloten zich met Marie, Jezus in de mutter toop en bleven bij hem beden. En een dag, als ze ongeveer 120 mensen toop werden, stond Peter midden on je aan op en zei, mannen en breder, dat moest zo erom komen als je schreven stond. Zoals de Heilige Geest dat doofden van Judas had zaaien loten, die een vierer van die

named Paul de Mana and Haile Zek met Antop. Dan ging hij am tempel aan en zei aan wanneer er reinjungs deur worden eeuwen zijn. En dat dan voor jeder einem wordt een opfer gebracht worden. En als de zeven deur meist eeuwen waren, zagen de Juden van Azië aan am tempel. Zij hetsten dat volk aan en kregen am te houlen en schreeuwen: Je Israelitische mannen, halt! Dit is de man, die alle mensen alle wegen leert jegen dat je zaad in deze heilige stad te zijn. En nog meer, hij heeft Grieken am tempel aan gebracht en daarmee deze heilige stad veranreinigd. Dan ze houden am verheer met Trifemus, den Epheser toop in de stad gezien, en moet moesten dat Paul den wordt am tempel aan genomen hebben. De ganze stad weer am werwoer en randen toop, kregen Paul te holen en slaapten am in dem tempel eruit en mürken plötzlich de deren touw. Als ze am versachten dood te mürken, kreeg de soldaten offizier te hören dat ganz Jeruzalem am oproer weer. Hij neemt plötzlich soldaten en offizieren en rando mank. Als ze de offizieren en de soldaten zagen, hielden ze op Paul te schlonen. Als de offizier hand kwam, neem hij Paul en bevol hem met twee keren te bingen. En vroeg hem, wer hij wie en wat hij gedaan had. En in een val schreef een zo en een zo. En als hij onder al den rommeldijs niet kunnen uitvingen wat er werkelijk wie, bevol hij Paul en een baraken aan hen te brengen. Als Paul bij opgestopen kwam, werd dat Turkel zo tyrannisch dat de soldaten hem drogen moesten. Da kam viel Volk heran und schrien, bringt am ewat Zied. Und als sie Paul in der Baracken an den Leiden wollen, frug er den Offizier, ob er zu am reden kon. Er frug am, ob er Griechisch reden kon. Bist du nicht der Ägypter, der in Stout Getrieg ein Abruhr anstallt und 4000 Mörder halbst, in der Wildnis an zu kommen? Paul said, ich sie ein Jud von Tarsus und Zalizien. En berge uit nicht mal een einfache stout. Daarom bed ik die, laat mij door de mensen reden. En als hij de vrijheid houdt, stieg hij op een stopen en geeft dat volk met de hand een aandiening dat ze zullen stel zijn. En als het is ganz stel weer, vonk hij aan op Hebreeën toe aan te reden en zei: Je mannen, leve brede en voders, horcht hem al. Ik wil mij voor u verteidigen. En als ze hierden dat hij op Hebreeuws toe aanreed, worden ze nog steller. Dan zegt hij, ik zie een Jood, zie een Tarsus en Cilicien geboren, zie ober in deze stad bij Gamaliel zijn feit opgewassen, en je neef noem vorderlichen gezaads beleerd worden, en weer ivrig om God zijn zaag groter als je van deur zijn. Ik heb deze weg wat hem dood nog gestonen, hab Mana in frühes Faust genommen, gebungen und angestoppt. Dort konnte Hüge Priester an die ganze Rot mir ihr Jo geben. Ich krieg von an auch Brief an die Breide an Damaskus. Und ich ging han um so gut die dort wohnen, mit Käden zu bingen und nach Jerusalem zu nehmen, um dort gestraft zu werden. Als ich auf meine Reise dann jeden Mittag nach Damaskus kam, schien plötzlich an mir ein grotes Licht vom Himmel. Und ich fall auf ihr, und hier eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, worum verfolgst du mich? Darauf antworte ich am Herr, wer bist du? Er sagt, ich sehe Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Und die da mit mir wären, sagen dort Licht und verschrocken, aber sie hierden, dem sie eine Stimme nicht, die da redet. Dann sagt ich, Herr, was soll ich tun? Der Herr sagt zu mir, steh ab und geh nach Damaskus, da wird dir alles gesagt worden, was für dich für seinen ist. Weil dort klare Licht mir die Ohren verblendet hat, dort ich nicht sehen kann, leiden die mir an der Hand, die mit mir wären, und so käme ich nach Damaskus. Da wir Ananias, nun gesagt, ein gottesfürchtiger Mann, der von all den Juden, die dort wohnten, ein gutes Gedächtnis hat, die käme bei mir stonen en zeid, Bruder Saul, kik hem al op. Krijg dan kon ik zijn en zagen. Dan zeid hij, onze vorderse God, heeft zich die gewählt,
Zinen wollen zu weiten,

0: an den Gerechten zu seinen und wird uit sein Mühl zu hören. Du sollst alle Menschen die Zeugnis davon geben, was du gehört und gesehen hast. Und nun, was löst du da nu? Lot die Deipen und die Sünden aufforschen, während du seine Nomen anraubst. Als ich trägt in Jerusalem am Tempel wie ein Bet, wie ich mit einmal büter mich selbst und sagt den Haaren reden, he seht zu mir, nu schwind, verlot Jerusalem plötzlich, dann die nehmen die Geteignis von mir nicht an. Ich seht Haar, die weten hier alle, dass ich von einer Schule oder andere ging und die Faust nehm und Türleid, die an die leben. Und aus den Knecht Stephanus hand gemordet wird, stund ich dabei und haut mein Gefaulen daran und paust nur die ihre Kleider ab, die am Tod mögen. Der Haar aber seht zu mir, go du. Ich will die weit auf nur der Heiden schicken. Das Volk horcht nur Paul, was he dit seht, aber dann schrie sie los und seiden, wach mit Sohnen von der Eid, der asset nicht wird, dass er lebt. Dann während sie schrien und sich die Kleider vom Leib reiten und Stoff in der Luft schmeiten, befohl die Kommandant am in der Baracken an zu bringen. Dort sollen sie am prielen und utfrören, dass he utfehlen kon, worum die Menschen so eben am schrien. Als sie am mit Reimes bungen, seht Paul zu den Bowersten, die da bistund, es dort gesatzlich reicht, an reimischen Maun zu prielen, die nicht verurteilt ist. Als die Bowerste dort hielt, jinkt die und seht zu den Kommandanten, seht die fair, wo du deist, dis Maun ist ein Reimer. Dann käm der Kommandant und seht, sei mir, bist du ein Reimer? He seht, jo. Dann seht der Kommandant, ich hab von mein Bürgerrecht in höheren Priest getolt. Und Paul seht, ich habe sie aus dem Bürger geboren. Dann gingen die fort weg, die am utfrögen sollen. Der Kommandant selbst färscht sich sehe, als er antwortet Paul, den er hat bingeloten, an römischer Bürger wir. Will der Kommandant erst genau utfingen wohl, womit die Juden Paulen beschuldigen, leid er am Frie. Dann fordert er die höheren Priester an den ganzen Hügel rot taub, und dann muss Paul kommen veranstohnen. Dann kickt Paul, der Rotslied ernst an und seht, Mana, liebe Brüder, ich habe von dörden Tag mit einem guten Gewissen für Gott gelebt. Und dann befohl der Hügel Priester Ananias Day, die Arm bistunden, Paul und ein auf das Mühl zu heben. Dann seht Paul zu Arm, Gott wird die ein heben, du an je Witte wohnt. Du setzt hier mein um Gesatz nur zu rechten, und befehlst du mir, jegen dort Gesatz zu schlonen? An die du mit Bistunde seden, schallst du ewer Gott seinen höheren Priester? Dann seht Paul, Brüder, ich wisst nicht, dort he die höheren Priester wir. Dann da steht geschrieben, jegen einen Regierungsbeamten im Volk sollst du nicht schlachtet reden. Aber aus Paul morgt, dass du die Half Pharisäer an die Half Sadduzäer wären, schrie ich zu dem Rotslied, Männer und Brüder, ich sie ein Pharisäer und ein Pharisäer sehen. Und ich sie darum verklärt, wie ich ab dort hob, dass die Todes abstohne wurden. Und als sie dort seht, jäfert ein Abruhr zwischen den Pharisäer und Sadduzäer, und die Versammlung teilt sich. Dann die Sadduzäer seien, dort jäft kein Abstohnen vom Tod, auch nicht Engel, auch nicht Geister. Die Pharisäer aber leben dort alle. Dann jäfert ein lüdet Geschrecht. Und die Schriftgelehrten, die an die Pharisäer erzählt werden, dreiden die anderen jenen an und sehen, wie fingen an diesen Mensch nicht schlachtet. Und wenn ein Geist oder ein Engel zu einem Gerät haft, dann wollen wir nicht gegen Gott streiten. Und außer durch die Uneinigkeit ein großer Abruhr jäf, fercht der Kommandant, dass sie Paul ein Stecker riete wurden. Dann befohl he, die Soldaten heimzugehen, an Paul door mit Gewalt wachzunehmen und eine Baracken anzubringen. Aber die kommende Nacht stund der Herr bei, arm und seht, siehe Trost, Paul, so was du an Jerusalem Familietegnisse geeft hast, so musst du auch an Rom Familietegnisse geben. Und aus der ersten Nacht war, stund es sich Waldje von den Juden taub und verbunden sich mit einem Schwur, dass sie nicht eten oder trinken würden, was sie Paul wurden totgemerkt haben. Da wären mehr als 40, die sich hieran wären einig geworden. They came and ordered the priester and eldersten and zeden, we haben uns hart verschworen, dat we nicht eten worden, wat we Paulen dood gemerkt haben. Daarom gaat Jim met de rotslied top naar den commandant en houdt daarom aan dat ze Paul morgen herbrengen zullen en ze doen als wann je meer van hem weten mochten. Wie aber zijn reed om dood te maken, eier hij wat doorkomen wordt. Aber als Paul zijn zesde erzien hier, wat deze plonden te doen, ging hij in de baraken aan en zeet Paul dan dood. Dan roept Paul een van de soldaten verstonen en zei te hem, neemt deze jonge man naar den commandant, die heeft den wat te zeggen. En hij neemt hem naar den commandant, de soldaten verstonen zei, Paul, de faustgenomene, laat me komen om deze jonge man naar die te nemen, die heeft die wat te zeggen. Dan neemt de commandant hem aan de hand en ging met hem alleen en vroeg hem, wat is dat wat u mij zeggen wist? En hij zei, de Juden zijn zich eenig geworden door hem aan te houden, dat die Paul en morgen voor de rotslied brengen zou, dat het zo loten zou, als wann ze nog meer van hem weten mochten. Aber go daarop niet aan, dan er zijn meer als 40 man die op een luur liggen, die zich aan een schwur gebongen hebben, niet te eten, nog te drinken, wat ze Paul en doodgemerkt hebben. Die zijn nu reed en luren, Donner dat u aan dat verspreken zoust. Dan leidt de commandant den jongen man gonen en bevoel hem dat keinem te zeggen dat hij hem dat vertaald houdt. Dan roept hij zich twee soldaten verstonen en zegt, merk 200 soldaten, 70 ritter en 200 spiesmannen rijd, klok 9 samarius naar Caesarea te gonen. En merkt ook Peer rijd op de Paul zetten kan, en brengt hem zeker naar Felixen, den gouverneur. En schrijft een brief, die luidt zoals dit. Claudius Lysias, den truien gouverneur, Felix, eerstens vrede. Deze man hadden de Juden faust genomen en gingen even her om dood te maken. Dan kwam ik met soldaten en reed hem van de los en vonk door uit dat hij een Rijmer is. Ik wil weten hoe met ze hem beschuldigden. En neem hem naar ere rotslied. Daar vond ik uit dat ze hem wegen ere gezatsesvreugen beschuldigden. Daar weer over geen beschuldiging die door keden of ze worden dood verlangd. En als mij gezegd wordt dat de Juden naar deze man op een luur lagen, schakt ik hem voort naar die en bevol zijn verklaren dat ze die ere klaag verstalden. Dan deden deze doden zoals aan wie gezegd worden, Paul de nacht naar Antipar te springen. Nächsten dag leidde ze de ritter door om weer met Paul en met te gaan. Ze hebben gingen terug naar hun baraken. Als ze naar Caesarea kwamen en den gouverneur den brief gegeven houden, stelden ze hem ook Paul voor. En als de gouverneur den brief gelezen had, vroeg hij hem uit welke provincie hij kwam. En als hij verneemt dat hij uit Salitien stamt, zegt hij, ik word die hem verheer nemen, want die verklaar je ook eerst hier zijn. En hij bevoel hem en Herodes in de baraken te verwoorden. 5 dagen later ging de hoge priester Ananias met welke ältesten en den redner Tertullius naar Caesarea en brachten er klachten voor den gouverneur. Als Paul en hen geroept wordt, kwam Tertullus met zijn klachten voor een dag en zei, dat wij in grote vrede leven, en dat dit volk, dat ik die verzegd veel goede ervoren heeft, neem wij van die, alle truste veiligst, immer alle wegen met dank aan. Ober, om die niet langer te los te liggen, bed ik die, en die heiflijkheid zo goed te zenden en te horen wat wij kort te zeggen hebben. Wie zijn dat dit man een pleur onder ons is, die onder alle Juden en de ganse wereld oproer aanrecht, en dat hij een leidhammel en de Nazarenerstreming is. Hij proeft de Gordon Tempel te veranderen. Dan nemen we hem vast en willen hem nu ons gezaads nu rechten. Maar dan kwam de commandant Lysias en neem ons den met grote geweld uit de hang en bevol zijn verklaring hem nu die te nemen. En wanneer du arm zelfs onzeker worst, worst du de waarheid leren en weten waarom wie arm verkleuren. En de Juden stemden door met hen en bleven door opstonen dat het zo via. En als de landesverstoner Paul een toonek te reden, zei hij, wil ik weten dat du dit volk al veel jaren als rechter gedeend hast, doe ik mij met vreden verantwoorden. Dan du kannst dat zelfs verstonen, dat het niet meer als 12 deur zijn als ik naar Jeruzalem ging aan te beden. En mijn verklaringen hebben mij met keinem im tempel strijden zijn of een oproer aanstalen, niet in de scholen, ook niet in de stad. En ze hebben geen bewijs voor dat waarmee ze mij beschuldigen. Over dat stoor ik die toe, dat ik op de weg den zij een streemung nanen, mijn vaders eren God deen. En dat ik alles geleef dat in Moses in Jezaats en de profeten geschreven staat. Ik heb ook de hoopnung en God woono zij zelfs leuren, en dat is dat in de toekomst de gerechte ook de ongerechte van dood opstonen worden. En wil dit zo is, streef ik immer dan nog voor God en mensen een reinig gewissen te hebben. En nu nog vele jaren zie ik gekomen mijn volk te beschenken en opfer te brengen. En daarbij betreffen mij welke Juden van Azië dat ik mij im tempel geheiligd houd, aber da wir kein Jalorum und kein Jatimmel. Und die hauden hier sollt für die kommen, wann die mir wehen irgendwo zu verklören hauden. Oder lot die hier sind, selbst da mit für den Tag kommen, wann die irgendwo angereichtet an mir gefangen haben, als ich für dem Rot stund. Büter, dat handelt sich darum, dat ich seht, dat ich darum für gerecht wie, dat ich glaub, dat die Todes abstohne worden. Als Felix, die met den Weg goed bekannt wie dort hier, sloot hij den verheer en zeed, wann Lysius de Kommandant komen wordt, wo ik mijn oordeel over jene zaag geven. Dan befoel hij den Soldatenverstoner Paul on je opzicht te houden, ob er gewisse vrijheid te geven en zijn vriend nicht wehren, voor hem te zorgen oder hem te bezeken. En als Felix dan om een paar deur met zijn jutje vroedere zilla kwam, leidt hij Paul en komen en ze horchten wat Paul van den geloven aan Jezus Christus te zeggen houdt. Ober als Paul van gerechtigheid, zelfbeheersen en dat komende gerecht reed, wordt Felix in angst en zegt hij zal voor dit mol gonen, wanneer aan dat pauze wordt hij hem water komen laten. Hij rekent ook door met dat Paul hem doorop geld geven wordt, dat hij hem losloten wordt. En roept hem doorop immer waarder en onderhield zich met hem. Ober, om 2 jaar kwam Portius Festus en Felix in de stad. Felix wilde Juden en gevallen doen en leed Paul en ving zich gebongen. Als Festus en de provincie en je komen weer, voer hij om 3 deur van Caesarea naar Jeruzalem. Daar kwamen de hoge priester en de Juden er verneemste verarm en leden hem er klachten over Paul ver. Ze bouwden Festus ernstlich aan te gevallen Paul naar Jeruzalem te leveren, en ze wilden den hingewijs op een luur leggen en hem doodmerken. Ober Festus zei dat Paul zal in Caesarea gehouden worden, en dat hij daar hem korten ook waar de hand gonen wordt. Ober lot van june verste wee met mij metkomen en den man door verkleuren, wanneer hij irgendwo aanrecht het gedonen heeft. En als hij eerst zo'n 10 deur bij aangewaast weer, ging hij terug naar Caesarea. En als hij de nächste dag op zijn rechterstoel zat, liet hij Paul een hand brengen. En als hij eerst door weer, stonden de Juden van Jeruzalem om hem en verkleurden hem zeer hard. En konden dat aber niet bewijzen, während hij zichzelf verantwoord en zei, ik heb mij niet aan dat Jutje gezet, niet aan den Tempel, ook niet aan den Keizer verschuldigd. Aber Festus wollte Juden jieren en gefallen donen en vroeg Paul of hij wordt wellig senden naar Jeruzalem te komen en door van hem over deze zaak gerecht worden. Paul zei, ik sto hier voor den keizer zijn rechterstoel, wo ik zal gerecht worden. En du weet zeer goed dat ik de Juden nooit onrecht het gedonen heb. Aber wann ik irgendwem onrecht behandeld oder mij tom dood verschuldigd heb, zie ik reed te sterven. Wovan in all dem, womit die Menschen mij beschuldigen, nuscht und hinge is, kan keiner mij aan een hang geven. En ik woon om keizer gonen. Als Festus de zaak met hem rood dergereed houdt, zei hij, Wist du den Kaiser seinen, dann sollst du nun Kaiser gonen. Und am ein paar Tag kamen König Agrippa und Bernice nach Caesarea Festus zu begreisen. Als sie da erst längere Zeit gewasst wären, lädt Festus den König Paul seine Sache fair und sagt, Felix haf da ein gewissen Faust genommen Mann hingeloten, von dem die hohe Priester und jüdische Ältesten mich vertalen und darum anholen, dort ich am Rechten lot, wann ich in Jerusalem sehe. Dann antwort ich, die Römer haben dort nicht von der Mut, einen Mann Hand zu geben, den umzubringen, ehe er seine Verklärer getroffen hat, und eine Gelegenheit gehabt hat, sich gegen ihre Klacht zu verteidigen. Darum habe ich keine Zeit versiemt. Als sie erst taub wären, sah ich mich auf dem rechten Stuhl und ließ den Mann anbringen. Als seine Verklärer abstunden, haben sie keine Klacht gegen ihn gebracht, womit ich rechnet. Sie hauten bloß Fragen an Arm, die über ihre Religion wären, und von ein Jesus, der gestorben wäre, von dem Paul nu überseht, dort er lebt. Weil ich aber nicht wisst, wo ich an die Frage beantworten soll, frug ich Arm, ob er wird willig sein, nach Jerusalem zu gehen, und da über diese Sachen gerecht worden. Aber als Paul darum anhielt, dort er da wohl geholt worden, dort die Kaiser sein Urteil über ihm geben kann, befohl ich ihm zu holen, bot ich ihm nun Kaiser schicken kann. Dann seht Agrippa zu Festus, ich würde den Mann selbst einmal hören wollen. Er seht, morgen sollst du ihm hören. Dann den nächsten Tag, als Agrippa und Bernice in großen Prunk abkämen und mit den Kommandanten und Staatsmannen, taub im Rechthus in den Jingen, wird Paul auf Festus seinen Befehl auch in ihn gebracht. Und Festus sagt, König Agrippa und all die anderen Männer, die hier nun sind, je seien in diesem Mann, wegen dem mir das ganze Jüdenvolk in Jerusalem und auch hier belegen hat, und schrien, dass dies Mann nicht wird erst, dort er länger lebt. Aber als ich ausfunk, dass er nichts gedonnen hat, dort den Tod verdient hat, und dass er darum angeholen hat, den Kaiser zu seinen, wie ich mir einig am zu schicken. Ich hab nuscht geneivet von am meinen Haaren zu schrieben. Darum hab ich am herbringen loten, ein ganzer Port für die, König Agrippa, so dat ich dann all nuscht schrieben bruck, wann du am erst verhiert hast. Dann mir kämt dort nicht ganz gescheit, fair an Faust genommenen Hand zu schicken, und nicht sagen, zu kennen, was er verschuldigt hat. Dann seht Agrippa zu Paulen, du hast die Freiheit, für dich selbst zu reden. Dann streicht Paul seine Hand aus und redet für sich selbst. König Agrippa, ich sehe dort aus dem Fährrecht an, von dir für dich zu stohnen und mich für die Juden zu verteidigen, für all dort, womit sie mich beschuldigen. Und apport so, weil du mit all den jüdischen Sitten und Fragen bekannt bist. Darum werde ich dich geduldig nur mich zu horchen. Die Juden wissen alle, wo ich von Kind an gelebt habe. Erst hüs in mein eigen Land, und dann auch in Jerusalem. Die kennen mich von lang her, und wann sie wollen, können sie mir dort Geteignis geben, dort ich nur unsere strengste Strömung aus den Pharisäer gelebt habe. Und nun sehe ich dort wein, für ihr Recht, dort ich dort abhob, was Gott uns vorders versprochen hat. Und das, was Gott uns versprochen hat, ist dort, was uns 12 Stamm der Ehren Gottesdienst Tag und Nacht regnen zu kriegen. Und dort ist wegen dieser Hoffnung, o König, dass die Juden mich beschuldigen. Woran meint je, erst dort nicht zu glauben, dass Gott Todes abwirkt? So dacht ich zu einer Zeit auch, dass ich alles, was möglich wäre, gegen Jesus Christus von Nazareth seinen Namen donen muss. Und dort ist, was ich in Jerusalem deed. Ich habe viele heilige Faust genommen und eingestoppt, will die hohe Priester mir die Vollmacht dort zu geben, und wann die dort gemerkt worden, stimmt ich auch dafür. Ich sehe Völker von einer Schule nur der andere gegangen, die zu strafen, und probt an, was dort zu bringen, dass sie lasten sollen, und will ich eben an so rieten Tal wir, habe ich diese Gorbert an fremde Städte neu gestohlen. Ab einer so einer Reise, als ich mit Vollmacht und Brief von den Hohepriester auf dem Weg nach Damaskus wir, o König, sag ich ab Mittag ein Licht vom Himmel, dacher aus der Sonne, om mig en de skinen de med mig reisden. Vi fallen alla dol en lagen op ed. En dan heer ik ne stem to mig en hebreisch zeien, Saul, Saul, waarom vervalst du mig? Die wordt als schwor worden, je in den stachel te slonen. Dan zei ik haar, wer bist du? En hij zei, ik zie Jezus, den du vervalst. Aber nu, op met die en sto op een feit, dan ik zie je komen, die aus mijnen deiner aan te stalen, je tekenis te geven, daarvan wat du al je zijnen haast, ook daarvan wat ik die nog wel zijnen loten. Ik wil die van die volk ook van de heiden bewoorden, wo ik die handschijke woor, aan de uren op te merken, dat ze zich van de diesternis tom licht, en u zouten zijn gewoel te God bekeren, en vergeving van ihre zinden kriegen, dat ze met die taub oven, die durch den geloven, aan mij geheiligd worden. En daarom ken ik Agrippa, hield ik mij aan dat wat mij van hemel gewezen wordt, en predig dat eerste today aan Damascus, en dan in Jeruzalem, en in gans Judea, en ook to de heiden, dat ze anderen zullen en zich to God bekeren, en dan met ihre woorden bewiesen dat het zo via. En dit is de oorzaak waarom de Juden mij am tempel vast nemen en proefden dood te maken. En wil God mij wat van de oude dag geholpen heeft, sto ik hier met mijn getekenis ver groot en klein, en zei nust anders als wat Moses en de profeten zeiden dat het komen wordt. Dat de Christus lieden wordt, en wil hij de eerste zinnen wordt van dood op te stonen, wordt hij Israël ook de heiden predigen dat er licht gekomen via. Als Paul zich zo verteidigt, schreef ik festes toe aan, Paul, du bist over die grote geleerzaamheid überschnaubt. Hij aber zegt, mijn hooggeachter festes, ik roos nicht, aber red vernünft je de waarheid. De kenig weet am al dit arm, en ik kan free toe aan van deze ding reden, dan ik weet hij is door met bekant, en dit is nicht wo am winkel passiert. Kenig Agrippa, je leefst du wat de profeten zeiden? Ik weet dat je dat geleefst. Dan zei de Agrippa to Paul, door veelt niet veel, dan hast du mij bereid in Christ te worden. Paul zei, mocht God geven, of het nu aan veel of weinig veelt, dat niet bloos du, maar alle die mij nu heren, zonen worden mochten als ik zie, buiten deze keden. En als hij dat gezegd had, stond de kenig op, en zo ook de landesverstone en Bernice, en die met am taub zouten. En als zij aan zied gegonen waren, reden zij on je zik en zeden, dis man dat nu stout in dood o de keden verdiend haft. Dan zeed Agrippa to Festus, want dis man nicht verlangt, hou den keizer te zijnen, hou de kon vrije loten worden. Als het eerst besloten weer dat wie no Italien zullen, wordt Paul en nog welke andere faust genomen, aan een soldatenverstoner, Julius, evergeeft, die tom keizerlichen regiment geheerd. Als wie een adramatische schap en een gesteerde wieren, dat verlengd de Aziatische waterkant zeilen zal, voer wie van land en Aristarchus uit Macedoniën keem ook met ons. De nächste dag land wie en zieden. En Julius weer Paulus vriendelijk gezonnen en leid aan naar zijn vriend gonen, dat hij hem verzorgden. Als we ze dan verleiden, voer we zo dat we bij Zypern en Schuling waren, dan we houden den wind jegen ons. En als we over een open meer bij Zalitien en Pamphylien voeren, kwamen we bij Mera en Lysian. Daar vond de soldatenverstoner een Alexandrische schep, dat op een weg naar Italië weer en bracht ons door en op. Wie kämen vele deur nicht veel wat verwärts, en wil ons de wind zo stark gegen aan weer, fall ons dat schwor wat knieders te komen. En wil wie wegen den wind nicht onze Richtung holen kunnen, segelt wie jegen Kreta am Schuling bis Salmoni verbi, en kämen met grote mee no Scheinhoven, dicht bij de Stadt Lazia. En wil wie also veel tijd verloren houden, en dat reizen al gefährlich wordt, en ze goor de fausttijd voorbij weer, geef Paul aan deze rood. Hij zei toe aan, Mana, ik zei dat het op onze voort veel lieden en schoden geven wordt. En dat wordt niet bloos aan de voer, aan dat schaap, aber ook aan ons eigen leven zijn. Aber die soldaten verstaan hield zich meer aan dat wat de stier maan en de schaaphaar zeiden, als aan dat wat Paul zeide. En wil de hoven niet irgendwie door overwinter te blijven, worden de meeste zich einig van door wieder te voeren en zijn een irgendwoer bij Phoenix, en hoven en Kreta te komen en door overwinter te blijven. Dat wie een hoven den om noordwesten en zuidwesten opwia. Als de wind aanvangt zand van zieden te blozen, dachten zij, ze kregen kracht wat ze willen. Dan houden ze er anker en neer en zeilden dicht aan de kant aan Kreta voorbij. Maar dat deed niet lang, dan kwam een wind, de noordoosten, een oerkaangewalt van de insel erop. En als de storm dat schap eerst te holen houdt, zodat we nust aanvangen kunnen, geven we ons haan en laten ons van wind drijven. En als we bij de kleine insel Klauder Schuling voorbijvoeren, kunnen we met knopennood dat radingsboot zich erholen. En als ze dat een opgehold houden, bungen ze streng om dat schap, dan ze verrichten dat het kon op de zeertes zand even een opgedreven worden. Ze holden de zegel leger en lieten zich van wind drijven. We worden zo oog van wind haan en her geschmeten, dat we nächsten dag aanvangen onze woer en meer en hen te schmieden. En om 3 uur schmeet we met onze ene hang ook dat gereedschap eruit dat om schapje hier. En als meerdere deur weder zon nog stierens voor een dag kamen en de wind met zijn gewalt aanhield te toben, verloor we alle hoop nog op leven te blijven. Maar als ze langere tijd niet gegeten houden, stond Paul midden onja aan op en zei, Mannen, je zullen zo gedonen hebben als ik je zeed, en niet van Kreta wagen voor zijn, dan wordt je je veel schoden en verlust gespoord hebben. Maar dan voort nu moed en verzorgt niet, dan er wordt keiner zijn leven verlieren, bloos dat schap wordt in de grond gonen. Laatste nacht kwam een engel van den God den ik aan je hier aan dein bij mij stonen en zeid, Fürchte nicht, Paul. Du musst vor den Kaiser zu stonen kommen, und Gott in seine Not haft die all die Erleben geschenken, die mit die Taub reisen. Darum verzöge nicht. Ich glaube an Gott, und dort hat Kraft so wahr wird, als heimiges haft sei loten. Aber ein don't wo, wie mochten irgendwo auf der Insel landen. Aber als die 14. Nacht kam und wie noch immer auf dem Adriatischen Meer vom Wind hin und her gedreven worden, merkten die Schaplied mitten in der Nacht, dass wir nur da no Land kamen. Da leite sie die Horchlin, das Bliegewicht, darauf und fungen ut, dass das Wasser durch 120 Schau deep wär. Am ein Stoutje maute sie weiter und dann wird mal 90 Schau deep. En ihre Furcht, dat sie können op Steine anabgedreven worden, leite sie hingen vom Schap feier Anker herauf en beden dat het Dach worden soll. Als welke Schaplied versachten, dat Schap te verloten en weg te komen, leite sie dat Radingsboot er Meer annen en jeven ver, sie wollen fähren vom Schap ook nog Anker herauf loten. Dan zei Paul to de Soldaten en ihre Verstoner, wann deze Mannen nicht am Schap blieben, kijg je niet geraad worden. Dan schneiden de soldaten de streng af en laten dat boot wegvallen. Groot eer dat dag wordt, sporen Paul aan alle aan te eten. Hij zei toe aan, je hebben nu al 14 deel vorst uitgestonen en hebben nust gegeten. Daarom rood ik je dat je nu eten waar je wel een leven blijven. Van je wordt niet een en hoor van kop verlieren. Als hij dit gezegd had, neem hij brood en dank God daarvoor ver aan alle, en dan bruik hij dat en vong aan te eten. Dan foten ze alle moed en vongen ook aan te eten. We waren alle toop 276 mensen in schep. Als ze eerst alle zoveel gegeten houden als ze willen, dan schmeten ze dat je treed en meer dat het schep nog leichter wordt. Als het eerst dacht wordt, kannten ze dat land niet. Ze zagen over een bucht met een zand even, en daar plonden ze waarmelig er schep aan op te stieren. En ze maken zich van ihre ankers los en leiden die aan meer, en tegelijkertijd leesden ze ook de streng op, wo met de rouden en je bongen weeren. Dan holden ze dat verste zegel en wind aan hen en leden af naar Eva. Op een steed wo twee meerstoop kamen, je rood dat schep met een vereng op een zandregenen op en zout door zo vast dat het niet te bewegen ging. Dat hingerste eng op wat van de gewalt gewalen te bieten verbruiken. Dan plonden de soldaten de faust genomen dood te merken dat die niet zullen noem even schwamen en wegkomen kennen. Over de soldaten verstoon wil Paulen dat leven raden en bevol de soldaten er een plan niet derg te vieren. Op hij orden de aan die door schwamen kunnen, dat de dat eerste zullen aan meer en woot aan hen springen en zijnen om land te komen. De andere ober zullen zijn dat ze door op bolen oder zes bieter vom schep haan kamen. En zo merk zich dat ze alle zeker op landen op kamen. Als wie alle en zekerheid wieren, vong wie uit dat wie op de insel Malta wieren. De inselbewoner wieren buiten gewoonlijk vriendelijk. Ze merken een vier en nemen ons alle op, wil dat regend en koud weer. Als Paul een klampje struk taup roept op een vier te leien, kwam door als het eerst heet wordt een slange ruut en beet aan een hand. En als de hiesje de jeftje kreet aan Paul zijn hand hangen zagen, zeiden zij eenen tom anderen, dis man moet een merder zennen, den de raag niet leven laat, wanneer ook zeker uit de meer gekomen is. De gerechtigheid overlaat hem niet leven. Aber hij schlags de kreet am vier ernen en am hou dat nust geschoot. Zij oberrekenden door met dat hij opschwalen wordt oder plaatselijk haan faulen en dood zennen. Aber als ze eerst längere tijd door nu geluurd houden en zagen dat am dat nust schoot, änderden zij ihre mening en zeiden hij weer een God. Door op Noberschaft houdt Publius, de verstoner op de insel, zijn landschaften. Die neem ons drie deur vriendelijk op en zorgt voor ons. Dat we dan groot dat Publius zijn vader aan Feber en dergval laag. Paul ging bij Amenen en beet even aan en leed aan de hang op en heilde aan. Als dit passiert weer, kamen al de kranken op de insel ook en lieten zich heilen. Zij eerden ons, nog vele zieden haan, en als we verleiden, verzorgden ze ons met allem wat we brokten. Am 3 maanden voer we weer op een Alexandersche schep, dat er jetterbreider op een figuurschild aan zich droeg, dat bij de insel gewinterd houdt. We hielden de bij Syracuse aan en bleven door 3 deur. Vandoor voer we erom en kamen wat regen en op een andere dag bloos de wind van zeden en zo kamen we nächsten dag naar Puteoli. Daar vongen we breda, en die bouwden ons dat we 7 deur bij aan blijven zullen. En zo stierd we naar Rome op touw. De breda door houden je hier dat we haan kamen, en kamen ons wat appie voer, en 3 tibaren en jegen. En als Paul de zag, dankt hij God en we waren moedig. Als we naar Rome kamen, jeeft de soldaten verstonden de faust genomen Eva aan de den versten Wachter, aber Paul durf mit den Soldaten aus Wachter blieben, wo er will. Dort nehmt sich so ram, dat Paul am 3 deur die vernehmste Juden taub raubt. Als er erst taub wären, seht er, Mana, lebe breider. Ich hab nischt gegen ans Volk oder ans Vereltern ihre Sitten gedonen. Und doch wird ich faust genommen und von Jerusalem uit die Reimer in den Hang gegeben. En die, als die mij verheerd houden, willen die mij gonen loten, wil die nust aan mij vongen dat een dood vordert. Aber als de Juden door jagen wieren, wil ik gedwongen mij op den keizer te beroepen, niet dat ik mijn volk wegen irgendwel te verkleuren houd. Dit is waarom ik u heb komen loten, om u te zijn en met u te reden. Dan dat is wegen dat waarop Israël hoopt, dat ik met deze keden gebongen zie. Zij aber zeiden te arm, wie haben van Judea keine brief om dien het halven gekregen. Door haben ook keine breider die van door gekomen zijn, irgendwoud ooit oder schlachtet van die je reed. Aber wie worden jeren van die zelst hieren, wat u denkst? wat deze strömming aanbelangt, weet wie door wat alle wegen door je in je reed. En als zij een dag voor aan bestemd houden, kämen vele naar zijn woning. En van tijdig samorgens wat loodse overs, reed hij haar aan van Gottesrijk en predigt aan van Jezus, uit beides, Moses, zijn gezaads, ook de profeten. Eindig leefden wat hij zei, en andig leefden niet. En als zij zich onder zichzelf niet kunnen einig worden, verleidde zij als Paul aan dit woord zei, de Heilige Geest heeft uit den profeet Jesaja ganz recht te onze vaders gezegd, als hij zei, go nu dit volk en zeg toe aan, je worden dat immer waarde heren, aber worden dat niet verstonen. Je worden immer waarde kicken, aber worden dat niet zijnen. Dan dit volk heeft zich een beduidende kerst om het hoort gezameld. De uren zijn schwoorherig geworden, en ihre uren hebben ze toegemerkt. Zes kunnen ze met de uren zijnen en met de uren heren, en met hem hoort verstonen, en zich bekeren, en dan word ik aan heilen. Daarom zal je weten dat God zijn raad ook naar de heiden geschikt is, en die worden door nog horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Juden voor zich en houden zich veel onder hun ander te vragen. Dan woont Paul 2 jaar in een huis dat hij voor zich gepaard had, en neemt allem op die naar hem kwam, en predigt van God zijn koninkrijk, en leert aan ongehinderd met vrijden van haar. Paul, Jesus Christus zijn diener, apport beroepen een apostel te zijn en God zijn evangelium te predigen, dat hij verheer en de heilige schrift uit zijn profeten versproken houdt. Dat evangelium van zijn zijn, den hem vlees nog van doofden stamt. En doordat dat hij van dood opstonden deed, heeft hij dat door den heilige geest krachtig bewezen, dat hij God zijn zijn en ons Herr Jesus Christus is. Dat den wie genood en dat apostelamt gekregen hebben, wodurch wie in zijn nomen alle velken zullen leren dat ze gehorsam worden en tem geloven komen. En je zijn ook onje die de beroepen zijn, Christus aan te geheeren. Aan al je in Rome, die de beroepen zijn, heilig te zijn, God is je God. Mocht je nood en vrede van God onze vader en den Herrn Jezus Christus met je zijn. Eerstens dank ik God dat onze Herrn Jezus Christus voor je alle, wil een ganse welt van jun geloven gereed wordt. Dan God, den ik in mijn geest door en dein, dat ik dat evangelium van zijn zijn predien doe, weet waar ik immer in mijn gebeden aan jou denk, en door en bed dat ik dat God zijn willen, nu te laatst nog, en waar ik vingen mocht naar jou te komen. Dan ik heb een verlangen jou te zijnen, en jou wat geestelijke gaven met te delen, dat je kan een staantof worden, dat is, dat ik met jou toop mocht, moet je worden, wil ik onder jou zie, beides, ik der hunen geloven, en je der mienen. En dit zal je weten, breder, dat ik al verken je plant heb aan te komen, dat ik bij jou ook vrucht schaffen kon, zoals bij de andere heiden. Door is wat nu over nog immer wat mank gekomen. Ik zie een schuldner aan Grieken, ook aan niet-Grieken, aan je lede en aan je lede. Daarom zie ik van mij uit ook dringend, ook jou en Rome, dat evangelium te predigen. Dan ik schaam mij niet met dat evangelium van Christus. Dan dat is God zijn kracht, al die zelig te merken die daaraan leven. Eerstens de Juden, dan ook de Grieken. Dat wist ons, wo God ons tegen den geloven gerecht merkt, en wo de geloven immer toeneemt, zoals geschreven staat, de gerechte zal door zijn geloven leven. Dat is even al te zijn, wo God zijn oeien van hemel erop kämpt, even die mensen ihre godlosigkeit en ongerechtigkeit, die en ongerechtigkeit de waarheid onderdrekken. Dan wat einer van God weten kan, weten zij, dan God heeft aan dat weten loten. Dan van dan als God de welt geschaffen heeft, is zijn eeuwige kracht en godheid, die verheer niet zo te zijn wie er voor een dag gekomen en te verstonen, dat wat hij geschaffen heeft, zodat ze geen entschuldiging hebben. En wanneer ze God ook kenden, ze geven hem niet de eer als God en hebben hem niet gedankt. Ze geven zich in ihrem trachten met verkeerde gedanken op, zodat de diesternis bij aan hem horten even hand nemen. Ze geven verwijs te zijn, aber mogen zichzelf te noren en vertuchten den onverjenkelijken God zijn heerlijkheid van jetzenbilder, zonder als van menschen gestalt, fegel, feierbeinsche tieren en krupende kreten. Daarom haf God aan hand gegeef die onreinigheid te donen, woon o ze hem horten gelasten deden, met er een eenen lief om in een ander schoon te drieven. Dan ze haben God zijn waarheid verleges vertuscht. Ze donen dat wat je schaufen als lever aanbeden en deinen als den, die dat je schaufen haft, die een eeuwigheid gezegend is. Amen. Daarom geeft God aan en er schändliche last haan, dan er vrühlied haben den natürlichen omgang met mana vertuscht verdaut, wat nicht natürlich is, en haben omgang met een ander. En jirozo haben ook de maunslied den natürlichen omgang met vrühlied verloten, en haben an ere het und ihren ander maun met maun schauen gedreven, en haben an sich selbst de strof van ihren ertum gekregen. En jirozo als sie Gott abgeven, en nicht mehr ander kanne wollen, so geeft Gott aan ook haan en ihrem gemeinen denken ding te donen, die nicht gescheit sind. Die sind alle voll Ungerechtigkeit, Hurerie, Bosheit en Jeets, voll Aufgunst en Mord, Striedsucht en Bedrehen en Gemeinheit, Plüderen en Leges, Bieten hingeregs, Hausen Gott, sind fraag, prautzig en pochen. Sie fingen immer mehr Bosheit uit en gehorchen ihre Eltern nicht. Sie haben kein Verständnis und sind nicht zu trüen. Sie haben keine Leib, sind nicht willens zu vergeben und haben kein Erbormen. En wann sie ook weten dat God dat Todesurteil über die bestemd haft is over donen, donen sie dat nicht mal selbst, aber ungestatten andere, die dat ook donen. Daarom habt die andere Rechten, keine Entschuldigung. Je verdammen je selbst, will je krijg dat donen wat je rechten. En wie weten dat God zijn je recht met recht über die kämpft, die so wat donen. En rekens du, domet, o mensch, dat du Gott sin je recht uit dem Weg komen woorst, wann du datselbe deist, wat de donen, de du rechten deist? Oder verachtst du dat, dat Gott so goed, schonend en geduldig met die omgeet? Weetst du nicht, dat Gott daarom so leeftolig to die is, dat du die bekeren zoust? Ober dono aus din hoort waderspanstig en onboos voor dich is, sammelst du die oorja, die aan Gott zinnen, je recht en je rechtsdag wordt voor een dag komen. Die in jedem donor leine wordt als zijn woorden gewaas zijn. Die geduldig en aanholend God zien willen donen, en eer en heerlijkheid en eeuwig leven zeken, wordt hij dat geven. Wer ober eigenzinnig en nozig jegende woordheid is, en dat met de onwoordheid holendheid, den wordt God en zijn oor strofen. Door wat truer en lieden over al die mensen zelen zijn, die bij zinden blijven, eerstens de Juden en ook de Grieken. Ober, eer, heerlijkheid en vrede voor al die, die dat goede willen, eerstens Juden, ober ook de Grieken. God mag geen onderscheid maken mensen. Wer ohne Gesetz gesindigt haft, wordt ohne Gesetz verloren gonen. En wer dat Gesetz haft en doch sindigt, wordt durch dat Gesetz verurteilt worden. Voor God zijn niet die gerecht die dat gezaad hieren, maar die dat donen wat dat gezaad zegt. Dan van heiden die dat gezaad niet hebben, uit hun eigen gewassen donen wat dat gezaad zegt, zijn ze zichzelf dat gezaad, want ze dat gezaad ook niet hebben. Ze bewijzen daarmee dat aan dat gezaad hem horten geschreven is, en ihre gewassen beïnvloeden aan dat ihre gedanken zich onder een ander verkleuren of de goedheden, wat ze donen, aan den dag aan den God der Jezus Christus alle geheime gedanken en menschen hoort rechten woord, zoals mijn evangelium leert. Zij die ver, du naans die en jude en verlaat die op dat je zaad, en best stolt damit, dat du God kanst, en met zijn welen bekend best, en wil du met hem je zaad en je recht best, proost du te donen wat het beste is. En trust die dat touw de blinde leiden te kennen, en een licht voor die te zijn die hem diesteren zijn. Du wirst die trachtwiesen die nog niet verstonen, en die onmindje belieren. Du hast hem je zaads de waarheid, en allem wat du brugst te weten. Waarom dais die du ander belierst, die dan niet zelfs belieren? Die du ander predigst dat ze niet stelen zullen, dais du stelen? Du, die du sagst, dat einer de eie nich bedecken soll, brakst du de eie, deis du de du en aufschuf ha de jetzen hast, tempels beroven, du prolst met dat je saats, aber deis du nich doderich Gott entehren, dat je saats brakst, jrod wegen du wort Gott sie nomen und je de heiden je lastat, so als je schreven steht. Sicherhaft die Beschneidung wird, weil ihr dort gesagt holen. Und wenn die dort gesagt brachst, bist du nicht besser als ein Unbeschneidener. Wenn dann nun ein Unbeschneidener deit, was dort gesagt verlangt, wird sein Unbeschneider sein, da nicht worden angesehen aus einer Beschneidung? Wird die dann nicht, die am Körper nicht beschneiden ist, und ob er dort gesagt holen deit, den Rechten, die dort gesagt haft und beschneiden ist, wenn die dort gesagt brechen deit, dann dort erst noch kein Jüd, den dort bloß von Büten anzusehen ist. An der Beschneidung erst auch nicht dort, was am Fleisch gedonnen wird. Aber ein Jüd ist der, der innerlich einer ist, an der Beschneidung ist dort, was durch den Geist am Horten passiert und nicht durch das geschriebene Gesetz. Und die wurden von Gott gelobt worden.
1: Kapitel 3.
0: Und nicht von Menschen. Was haben die Juden dann für ein Verrecht? Oder was nutzt an der Beschneidung? Dort haft ein großen Wert. Erstens, an wir dort anvertraut, was Gott geredet hat. Wort aber, wann der Sohne wären, die nicht leben. Dort seht nicht, dass Gott wegen ihren Unglauben wird untrü worden, wurdet. Sohnt jaftet niemals. Und wann alle Menschen lehner sind, Gott erst wohr, so aus geschrieben steht, dort du durch deine Wert gerecht vor dich wurscht, und zum Rechten kämpfst, wann du gerecht wurscht. Aber wenn Gott durch unsere Ungerechtigkeit seine Gerechtigkeit bewiesen kann, was soll wie dort zu sagen? Dort Gott ungerecht ist, wenn er uns straft? Ich rede nicht so, als Menschen reden würden. So entgiftet nicht. Wo soll Gott selbst die Welt rechten? Wenn Gott seine Wahrheit und Herrlichkeit durch meine Leges für den Tag kommt, warum soll er mich dann noch aus den Sinder strafen? Warum da nicht so sein, so als wie lasterlich beschuldigt worden, dort wie so reden, weil wir schlachte tonen, dort wo du gaudet kommen kann. Die so seien, den traft er ihr Recht mit Recht. Was sei wir nun? Sehen wir Juden besser auf? Nee, auf keinen Weich. Denn wir haben dort all klar bewiesen, dort beide Juden und Griechen Sünder sind. So aus es geschrieben steht, dort ist nicht ein Gerechter, auch nicht einer. Du hast keiner, der ein Verständnis für Gott haft oder nur am Sieken deit. Sie haben alle Gott seinen Weg verloten und sind nutzlos geworden. Du hast nicht einer, der noch deit, was Gott ist. Ihre Kehl ist ein opener Grauf, ihre Tunge redt bedrehende Leges. Und ihre Lippen ist Schlange jeft, ihr Mühl ist voll Flieken und Betternis. Sie sind plötzlich befreit, wenn er darauf ankommt, Blut zu verjäten. Aber ihre Wege es ist nicht aus Trüher, will sie alles in den Grund bringen. Und sie kennen den Weg nicht, ob den durch Fried ist. Sie sehen nicht, dass Gott zu fürchten ist. Dit weit wie, was das Gesetz zu sagen hat, sagt es zu dir, die unge das Gesetz sind, so dort keiner jenen anreden kann, und die ganze Welt sehen muss, dass sie für Gott verantwortlich sind. Denn der Gesetzeswirken wird kein Mensch für Gott gereicht worden, und dadurch ist es bloß zu sein, was Sinn ist. Aber nun ist Gott mit seiner Gerechtigkeit für den Tag gekommen, ohne dort Gesetz, wann auch dort Gesetz selbst und die Propheten all davon reden deiden. Dort ist Gott seine Gerechtigkeit, der hey all die geben deit, die an Jesus Christus leben. Denn da ist kein Unterschied, weil alle Mann gesündigt haft und dort ein Tekort kämpft, was er bei Gott sein soll, schenkt Gott an die Rechtfertigung und Gnaden durch die Erradung, die an Jesus Christus ist, den Gott erütgewählt hat aus dem Gnadenstuhl, wo der Christus sein Blut Vergebung von unseren Sünden zu haben ist, wann wir an Christus leben. Gott seine Gerechtigkeit soll dadurch für den Tag kommen, dass er die Sünden vergeben hat, die unter seine Geduld geblieben wären. Das soll dann groß bewiesen, dass Gott gerecht ist, und dort heide, ihr reicht mögt, die an Jesus leben. Wat wort dann nüt all uns groot reden? Dort is üt damit. Dich wort vor ein Gesatz. Dich worken? Nee, derch ein Gesatz dort üt im Glauben kämmt. En wie stonen doorab dat een mens der hem geloven gereicht wordt en nicht derich woken, die dat je zaad verlangt. Oder is Gott bloos de Juden er Gott? Is hij niet ook de Heiden er Gott? Jo, ook de Heiden er Gott. En Gott is maar einer. Hij wordt de Beschnedene reicht voor den, wil zich leven, en groot zo de Unbeschnedene ook derich eren geloven. Merk wie derich den geloven dan dat je zaad te nuscht? Op keinen waar, groot am jegende. Wie zat not je zaad en kraaf? Wat zal wie van Obram en onzen stam voder zaaien? Dan van Obram deis zine woken je reicht voor dicht wordt, dan haft hij wat voorop hij groot reden kan, aber nicht ver God. Dan wat zaagt de schrift. En Obram geleefd, en dat wordt Amos zine gerechtigheid aangerekend. Dem die de arbeiden deed, wordt zijn loon nicht als een geschenk aangezeinen, aber als wat dat hij verdient haft. Aber voor dem die nicht met woken omgeet, aber an den geleefd die de godlose gerecht merkt, dem wordt zijn geloven als zine gerechtigheid aangerekend. Zoals dooft al van den Segen red, de even zo'n mens kam, den Gott ohne zijn woken gerecht spreken deed, zelig zijn die, den er ongerechtigheden vergeeft zijn, en den er zinden bedaagd zijn. Zelig is die man, den de haar zijn zinden nicht aanrekent. Is deze zeligheid dan bloos voor die, die besneden zijn, oder ook voor die, die nicht besneden zijn? Dan wie zijn dat Obram zijn geloven als zijn gerechtigheid aangerekend wordt? Wanneer wordt aan zijn geloven als zijn gerechtigheid aangerekend? Als hij besneden weer, oder als hij nog niet besneden weer? Niet als besneden, aber als hij nog niet besneden weer. En hij kreeg de besneden als een teken van zijn gerechtigheid tegen hem geloven, den hij houdt, eer de besneden weer. Dat hij een voorde over al die zinnen wordt die door leven worden, ohne besneden te worden, dat aan de gerechtigheid kan aangerekend worden. En dat hij een voorde zinnen kan van de besnedenen die niet van besnedenen komen, en ober en onze voorde ober om zijn geloven wandelen, den hij houdt eer hij besneden weer. God verspreek Obramen en zijn nakomen niet dat zij de wereld over worden wil zij dat je zaad helden, aber wil er gerechtigheid dat je hem geloven kan. Dan, want die het met dat je zaad houden de over zijn, dan is het met hun geloven nuscht. En wat God versproken heeft, heeft de kracht verloren. Dan dat je zaad voor dat raag. Aber wo kein Gesatz ist, ist auch kein Übertreten. Darum hängt dort bei uns ganz und gar vom Glauben auf, dass dort uit Gnaden kommen kann, was Gott allem versprochen hat. Nicht bloß die, die het mit dort Gesatz holen, aber auch all die, die durch den Glauben zu oben um seine Familie gehören, die ein Vater über uns alle ist, so als es geschrieben steht. Ich hau die ein Vater über viel Völker gemerkt, an den Gott seine Gegenwoord, an den du leefst, die de dood je dat leven jeft, en dat voor een dag brengt, wat nog niet door is. Obram hoopt nog, als al nus te hopen weer, dat hij nog een voorde even veel valker worden wordt. Doorop wordt er weer gezaagd worden, zo zullen die nog komen zijn. Hij leidt er weer je niet nog om geloven, want hij door een dacht, dat zijn liefste goed als dood weer, en dan hij weer bij 100 jaar oud. En dat Sarah, ihre Liefmutter, geen leven meer houdt. Aber en zijn geloven twijfelt hij niet aan dat wat God hem versproken houdt. Hij wordt hem geloven immer sterker en geeft God de eer. En hij wil zich ganz zeggen dat God hem dat geven kon wat hij hem versproken houdt. Daarom wordt hem dat als gerechtigheid aangerekend. Dat wordt evens niet bloos om zijn het halven geschreven dat hem dat weer aangerekend worden. Aber auch am Ansatz halben, will wie an den leben, der Jesus vom Tod abwürg. Der durch Hand gegeben wird, für unsere Sünden zu sterben, und vom Tod abgewürgt wird, dass wie konne gerecht vor dich worden. Will wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den uns der Weg abging nur die Gnade, in der wir stehen, und wir freien uns an die Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sehen. Aber nicht bloß dort, wie sind hier auch froh, wenn wir an Trüher an Lieden geroden, dann durch Lieden leer wir geduldig und staunthaft sein. Und staunthaft sein büht unseren Charakter ab, En dat werkt in ons hopening. En hopening laat ons niet toeschouwen worden, wil ons durch den Heiligen Geist, die ons gegeeft is, Gott zijn leven enthoort gegoten is. Dan als wir ons zelfs niet helpen kunnen,

0: Daarom spreek jy een en ander moed toe, dat jy sterk worden, zo as jy dat ook doen. Breide, nu bed wie jy ook nog, houd die en eren, die onder jy aan de gemeente de arbeid doen, die God ewe jy gezaad haft, en jy beleren. En wil zij de arbeid doen, eert aan en bewijst aan leef, en leeft vredelijk onder een ander. Breide, dan mocht wie ook nog jere zijn, dat jy die vermonen, die zich niet schakken willen. Treis die het aan moed veelt, halp de schwake, en hap met allem geduld. En zeit dan ook, want irgendwem wat slachtet aan je doen woord, dat die dat niet met slachtet trekt hoort. Streeft immer dat nu, dat je een ander goede tonen, en dat ook aan alle mensen. Ziet immer vrouw, houdt aan met beden, ziet on je alle omstand dankbaar, dan dat vordert God van je om Jezus Christus in het willen. Und ihr dreckt den Geist nicht, veracht nicht, was prophetisch gesagt wird, und ihr siegt alles, und was Gott es holt faust, blieft von alles weich, dort ein Besen schien haft. Und möcht die Friedensgott selbst, du ganz und gar heilen, und möcht jün Geist, Seel und Lief, vollkommen und rein bewort blieben, was ans Herr Jesus Christus kommen wird. Hei, die ihr geraubt haft, erst trü, hei wird auch daunen. Breider, bet voor ons, je reist alle breider met een heiligen kus. Ik laat je dat om God zien het wellen aan het hoort, dat je deze brief alle breider verlezen. Mocht onze Heer Jezus Christus in de genoeg met je zijn.
1: Kapitel 1.
0: Paul en Silvanus en Timotheus aan de Thessalonische gemeente en God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Mocht Gott de Vader an de Herr Jesus Christus je genood en vrede schenken. Lieve Breder, wie zijn God dat schuldig dat we am pinklich danken voor jou, dan jun geloven woust je woldig en jun leef toen ander neemt emma toe, zodat we en God zinne andere gemeenten met stolt op jou haan wiesen, wil je zo veel standhaftigheid en geloven bewezen hebben, als je op een proef gestalt en vervolgd worden. Und auch dort je noch so faust stonen an dieser Zeit, wo je so viel togesagt wird. Dit ist bewies dafür, dass Gott sin je recht es. Ohne Zweifel, weil Gott je durch jene Lieden für sin Rückreit mögen. Dann Gott wird donen, wat recht es. Hij wird die jange Lieden togesaten, die nu Lieden über je bringen. Hij wird je ruw geben, die je nu Lieden motten. Je rood zo goed als ons. Dit wordt hij donen van de Heer Jezus Christus met zijn gewaltige engel van hemel komen wordt, met vlammende vier die te stroven die van God nooit weten willen, en die nu dat evangelium van Christus niet horchten. Er stroof is, eeuwig van God getraan te zijn, dat ze zijn heerlijke majesteit niet te zijn kriegen. Maar voor die zich hebben heil geloten, wordt dat ondenkbare heerlijkheid bedienen, an den Tag, wann Jesus kommen wird, von der Sinne geirrt und verharrlich zu worden. Je worden auch mank die Sennen, will je leben, wat wie predigen. Will je dit grote en Utsicht haben, bet wie immer für je, dat Gott uit je merken mocht, wat het brugt, dat leven zu leven, wozu hij je beroepen haft, en der seine Kraft, meerlich zu merken, all dat gode zu donen, dat je daar kunnen geloven donen mochten, zodat ons Heer Jezus Christus in nomen en je verheerlijkt wordt en je en arm, door nu als en God en onze Heer Jezus Christus genoeg te hebben is. Nog eenmaal door even dat ons Heer Jezus Christus waardig komt en dat we dan worden gezameld en met arm toepgebracht worden, werd wie je breider, laat je niet zo leicht even schmieten en hem denken verwerren, dat Jezus in dag al zal gekomen zijn, of dat der geest of de woord komt, of dat er een brief als van wie den geschreven hebben. Laat je van keinem op irgendein weich aanschmeren. De afval moet eerst komen. De gesatzlose zindenmensch, die voor de haal bestemd is, moet eerst voor een dag komen. Die zich alles je in aanzaat, wat God genaamd een heilige hole woord. Die jeet zo weet dat hij zich aan God in een tempel zaat, en zich uitgeeft God te zennen. Kan je je niet bezennen, dat ik je dit zie als ik bij je weer? En je weten wat aan trek

in ons hand en ich beter weten. Je sind free van je zaads, aber dat meint nicht dat je jene vrijheid brokken kennen schlachten te donen. Je zal jene vrijheid brokken God te dienen. Respektiert alle menschen. Seht de breder goed. Vercht God en eert den König. Je knags eert jene haren en ziet aan unge doen. En nicht maar de vriendelijke en leeftolje, aber ook de verschrovene en verdresselje. Dan dat is werkelijk nood, want je door wegen lieden moeten, dat je een reinet gewassen voor God houden willen. Wat helpt je dat, waar je geduldig lieden, waar je stroof verdiend hebben? Aber wanneer je recht en goed doen, en door vergestroofd worden, en dan geduldig lieden, dan heeft God zijn vrede aan je. Dit is wat God je beroepen heeft, wil Christus ook voor je geleden heeft en je door een voorbeeld geloten, dat je en zijn voetsporen gaan zullen. Jezus had geen zin gedonen, en van zijn lippen zijn geen leers gekomen. Hij schuld niemals terug wat ze arm schulden. Hij drijft niet recht te even, want hij lieden moest. Hij geeft God dat aan hand, die door recht rechten woord. Jezus zelfs neemt onze zinden en zijn eigen lief met op een kriets en op, dat wie van de zin dood zijn en van de gerechtigheid leven kennen. Dan dat zijn wonden, ze wie je heilt worden. Dan die erden als verbiesterde schoop, aber je hebben je nu bekeerd tot den hoord die over je zeilen wil. Groot zo ook je vroeger ziet je mannen ongedoen dat zonen, die nog niet naar God zijn woord horen willen, ohne veel te zeggen kunnen je wonen worden, waar ze er vroeger een reinen, aanstendigen wandel zijn. Laat je schmuck niet door aan zinnen dat je je stroom aantraken en de hoofdvlachten en gold aanhängen. Laat je schmuck lever en steller leeftolje geist am horten zinnen, daaraan heeft God een grote gefallen. Dat is womit zich de heilige vroeger vrije uitstroomden en wieren er mannen ongedoen. Sarah gehorcht er een obram en naand am haar. En wanneer je dat ook zo donen, dan zij je er dachten geworden en donen wat recht is, dan heb je geen oorzaak je te verrichten. En groot zo je manslied gaat vernuftig om met je vroeger dat je gebeden niet verhinderd worden. En denk eraan dat ze zwakker zijn en dat ze groot zo goed aandeel aan de genood en dat eeuwige leven hebben. Je moet je te goede laatst am geest enig zijn. Metlieden hebben, bredelijke leven hebben en van horten deemotig zijn. Tolt onrecht, nicht met onrecht trig. Schalt nicht trig, wann je je schulden worden. Zegend leven, dan dat is wat to je beroepen zijn, dat je kan je zegend worden. Dan wer do leven en goede deur zijn wel, moet even zijn tong harschen dat hij nicht schlachtet treedt, en dan zijnen dat nust falschet over jene lippen kämt. Die moet vom schlachten weich blijven en goede tonen. Hij zal vrede zieken en den zijnen te houden. Dan God heeft zijn uren op over de gerechte en zijn uren heren er gebeden. God heeft zich over jegen die gezaad die de schlachten tonen. Wer kan je schoden aandonen waar je ivrig zijn te donen wat recht is? En wanneer je ook om je rechtigheidshalven worden lieden moeten, je zendt je zegend, vercht je niet voor er drijven en loot je niet in angsten. Aber heilig God dem haren en jenem horten, en ziet immer met een antwoord reid voor die een grond vorden voor de hoopnung die je hebben, bloos doet dat leeftolig en respectvol. Houdt je gewassen rein, dan moeten die zich schließlich schämen, die door wegen even je schlachtet reden, wil je christen zijn. Dan dat is beter waar je door wegen lieden moeten, waar je goedet gedonen hebben, wanneer God het zo wil, als wanneer je lieden moeten, wil je schlachtet tonen. Dan Christus starf ook eenmaal voor al ons zinder, de gerechte voor de ongerechte, dat hij ons met God toebrengen kon. Zijn körper wordt doodgemerkt, aber zijn geist leeft wieder. En in den geist ging hij ook een predig die geister im Gefängnis, die dan nicht horchen wollen, als Gott noch met aan geduld houd, als Noah de Arche büht. Da wären aber mal ein Poor, dort als acht Menschen, die durch das Wotter gerat worden. Daran wird zu sehen, was Deipen für uns bedienen soll.
Dat is nicht dat ons door de draak van lief je wasje woord.